0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
2: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
1: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: VRT Radio BNE Live.

0: 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van kracht tussen de VS en Iran. Maar vorige week zei de Amerikaanse president Trump nog dat het bestand wat hem betreft voorbij is. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran hebben ook opnieuw een impact op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gestegen. De prijs voor een vat ruwe Brentolie steeg met 3,75% tot bijna $79. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is in Spanje.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek te vergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op de Mechelse Heide, een natuurgebied in Maasmechelen in Limburg, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. Veel details zijn er nog niet, zo is de omvang van de brand nog niet duidelijk. De brandweer is wel ter plaatse om het vuur te blussen. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is gisteravond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. Drie andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De drie zijn sinds donderdag vermist, maar sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook de collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is in Spanje.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek te vergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van kracht tussen de VS en Iran. Maar eerder zei de Amerikaanse president Trump al dat dat het bestand wat hem betreft voorbij is. En in het westen van Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen bij een zware verkeersongeval. Een vrachtwagen zou er ingereden zijn op een aantal voertuigen die stilstonden vanwege een eerder ongeval. Ook verschillende hulpverleners die ter plaatse waren voor dat eerste ongeval zouden aangereden zijn. Bij de slachtoffers zijn ook 2 minderjarigen. Er raakten ook zeker 10 mensen gewond bij het incident. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De dodentol van de natuurbranden in het zuiden van Spanje is gisteravond bijgesteld naar 13, nadat een zwaargewonde Britse vrouw van 93 was bezweken aan haar verwondingen. 3 van de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist. Sindsdien was er geen contact meer. Dat zegt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En in Frankrijk woedt sinds gisternamiddag een natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. Daarom moeten er voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden. In de buurt zijn een aantal bewoners geëvacueerd en verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En in het eigen land, in het Limburgse provinciedomein de Mechelse Heide in Maasmechelen, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse. Tennis dan. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner zijn titel verlengd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning en met het niveau dat zowel hij als Zverev kon laten zien.
2: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win but I'm mostly very happy about the level we both played.
0: En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al enkele brandhaarden ontstaan, maar nu breidt het vuur zich uitzonderlijk snel uit. Blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk worden nu ingezet nabij Parijs. Verschillende snelwegen zijn er ook afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Ook in Frankrijk is het nog altijd bijzonder warm. In 37 departementen geldt vandaag code rood. In Spanje is een 13e slachtoffer overleden na de zware natuurbranden in het zuiden van het land. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Zij zijn sinds donderdag vermist. Stijn Verkruijsen is ter plaatse.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En dan zou de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: Ook in Maasmechelen in Limburg is vannacht een natuurbrand uitgebroken op de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De omvang van de brand is nog niet helemaal duidelijk. De brandweer is ter plaatse. En bij een brand in een bar in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen omgekomen. Er vielen ook ruim 20 zwaar gewonden. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Sport Jannik Sinner heeft opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
0: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Bedankt Gert.
4: Radio BNE.
3: Goedemorgen, gooi die ramen en deuren maar open. Dit zijn de beste uren om wat verse zuurstof binnen te laten. Maandag 13 juli, welkom.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaar.

Voor de een begint een vakantieweek, voor de ander een werkweek. Emmylou Harris zou zeggen of zingen C'est la vie. Mag ik eens weten hoe jouw maandag eruit ziet? Ja, gebruik voor uw bericht de reageerknop op het Radio Benenkanaal van VRT Max. Ik lees het graag. Dit is Willy Sommers.

Tornero, de Italiaanse evergreen van Isanto, California, kreeg destijds een mooi Vlaams jasje aangemeten door Willy Sommers. Dat het zonlicht voor prachtige kleuren kan zorgen op bergflanken, heb je misschien zelf al ervaren op vakantie. Lucille Starr heeft het er ook over in deze evergreen, The French Song. Ah.

Lucille Starr met de French Song. En wie de tour volgt, moet andere plannen smeden voor vanmiddag, want de renners krijgen een welverdiende rustdag. Jan Smit viert 30 jaar op de planken en dat wordt vanmorgen uitgebreid belicht in het nieuwsblad. Zijn carrière begon op zijn 10e en dat vindt hij, nu hij zelf een zoon van 12 heeft, veel te vroeg. Zijn zoon Sam gaat met zijn vrienden het water op, zwemmen, duiken in het IJsselmeer, bouwen tentenkampen enzovoort. Ik, zegt Jan, zat met een manager van 50 in een tourbus in Duitsland. Toen ik 15 was, kreeg ik mijn eerste telefoon, maar ik had geen vrienden om op te bellen. Dat is dus de keerzijde van die 30 jaar carrière. Van die 40-jarige Jan Smit inmiddels. Ja, ja. En in het najaar viert hij die muzikale mijlpaal in Wiezen, Roeselare en Lommel.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
4: VRT Radio B.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Het is Wiegbert van Lierde die dit nummer voor Johan Verminnen schreef. Je vindt het op de laatste ronde. En in december begint hij dan toch aan die laatste tour. En ik zie hier en daar al het bordje uitverkocht hangen. Dat zal hem goed doen. Het is 7:50. Heb jij favoriete Franse liedjes?
1: Morgen op Radio Bene.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren Le 14 juillet in de Radio Bene Franse

0: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Franse 40. Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.

Sisters Ledge met Frankie. En uw zanger uit Sint-Kruisbrugge, Ricky Gordon, die in Europa wel 1 miljoen singles verkocht van dit liedje.

Uit 1974 Such a Night van Ricky Gordon. Een jaar daarvoor bracht hij zijn allereerste plaatje uit bij het label van Rocco Granata. En dat was geen cover, maar een eigen nummer, getiteld Hamburg.

wordt een mens toch instant vrolijk van, zelfs op maandagochtend. Bedankt, Rob de Nijs. Op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum de hoofdrijbaan afgesloten. Komt door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg.

vijf over half zeven werd het met The Temptations. Ik merk aan de berichten dat veel luisteraars al wat vroeger uit hun nestje zijn gekropen door de hitte in de slaapkamer. Francis Bellens, die sliep buiten in Hulshout in zijn slaapzak met naast hem zijn trouwe waakhond. Mooie foto trouwens. Waarvoor dank.

de Evergreen, waarmee we Yevgeny leerden kennen in 2004. Als ze lacht, en lachen of niet, die hemel is al opengebroken. Straks gaat de oven weer open. Hoe warm het wordt en hoe lang die hittegolf zal duren, dat vertelt David na Iggy Pop.

0: Iggy Pop, die van zijn bloot bovenlijf zijn handelsmerk maakte. Veel textiel zullen we vandaag ook niet nodig hebben, denk ik. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Berichtje van Jan de Smet uit Knokke-Heist. Die meldt veel wind aan de kust. Het is gevaarlijk fietsen, schrijft hij.
1: Ja, het is 5-6 boven, deze namiddag toch zeker, maar ook nu al 4-5. Net zoals gisteren namiddag. Dus ja, je moet daar gezien de duinenbrand, daar in duinen. Mm-hmm. Niet te zot doen in de natuur. Ook voorzichtig zijn met de barbecue in de tuin daar. Want het is rap gebeurd. En ja, voor de rest is het wel over allemaal zon wat de klok slaat hoor. Mogelijk dat er een aantal wolkenvelden zo van over de Noordzee richting kust trekken. Maar ja, echt veel is dat niet. Maar goed, er zijn wel een aantal wolken op de Noordzee. Dus dat kan wel dat eventjes afschampt op delen van de kust. Zal de pret niet drukken. Maar dus door die wind uit zee zal het niet warmer worden daar dan 23 graden.
0: Heerlijk!
1: Ja, fantastisch. Hè? Natuurlijk, ja, door de wind voelt het wel frisser aan. Zeker, ik was gisteren op strand. Ik heb verkozen om toch niet te gaan zwemmen. Het was toch een beetje fris door de wind. Maar voor de rest, ja, achter een windscherm is dat natuurlijk wel zeer goed. En dus ook in West-Vlaanderen temperaturen die, omdat die noord, ja, die noord-noordoostenwind is wel voldoende krachtig om ook elders in West-Vlaanderen toch voor wat koeling te zorgen. Zodanig dat we eigenlijk ja, daar in het zuidoosten, dus Avelgem, Kortrijk, 28 graden halen vandaag, maar geen 30. Ga je naar het midden van de provincie, is dat rond 5, 26. Ja, voor 30 graden of 29 à 30 graden moet je eigenlijk al richting de oostelijke helft van Oost-Vlaanderen, dan het centrum en het oosten natuurlijk, Limburg ook, het uiterste zuidenkant tot 33 graden opwarmen. Maar dus ja, nip tropisch, laat ik het zeggen, op veel plaatsen wat meer in het centrale en oostelijke binnenland. Met vanavond en vannacht dan temperaturen die rond een graad of ja, 20 gaan schommelen. Nu is het eigenlijk redelijk fris nog naar onze normen.
0: Hè? Heerlijk.
1: Ja, 15, 17 graden. Zeker met die wind aan zee. Dus laat maar wagen. Maar goed, ja, dus komende nacht zal wat minder fris zijn aan de kust. Ja, door die wind zal er eigenlijk, het zal ook wel een paar graden warmer zijn. Er is wat warmer lucht op komst. Dus daar ook een 19 à 20 graden. En het zeewater is natuurlijk warm, hè? Dus het was niet voor de kilte van het zeewater dat ik niet in zee ben gegaan, want dat is 22, 23 graden warm. En dat blijft ook zo. Morgen, zonnig weer, maxima die rond een 1, 32 graden liggen. Dat kan plaatselijk in de Kempen en het uiterste zuiden naar 33 gaan. Zelfs uiterste zuiden misschien 34. En dan ja, woensdag en donderdag zitten we rond 30, 31 graden. 'S Nachts blijft dat zo in de buurt van een twintigtal graden. In de grote steden is dat 1 of 2 graden warmer. En dan komt vrijdag, dan neemt de kans op plaatselijk onweer toe. Ik zeg wel plaatselijk, mogelijk niet overal. De noordoostenwind die gaat dan ook wat verminderen. Want tot dan blijft het aan zee toch ook wel ja, vrij goed doorwaaien. En dan komen we aan zaterdag en dan zitten we flink onder 30 graden. Dan gaat zelfs naar 24. Dus stel dat er een hittegolf zou zijn, dan zou die ja, dan al stoppen. Hè. Dan is het gedaan. En ook volgende week, zondag, zie ik 22, 23 graden, maandag ook, nationale feestdag, een graad of 3, 24. Wel met meestal droog weer. En nog altijd die noordenwind die aan de kust het kwik doet zakken naar 19 à 20 graden. Later volgende week krijgen we dan weer uitzicht op 23 tot 24 en dan mogelijk zelfs 25 graden of meer. Maar dan spreken we al over eind volgende week, dat is nog heel ver vooruit. En misschien ja, dan dat laatste weekend van juli dat er weer wat signalen voor buien zijn. Want het is toch wel zeer droog. En ik verwacht eigenlijk van die onweders op vrijdag op de meeste plaatsen ook niet zo heel veel. En daarna is het weer droog, dus dat is wel iets om in de gaten te houden. Dus ja, wat dat betreft moeten we dat opvolgen. Maar voor de rest ja, blijft het gewoon. Verder zomer, soms is met lagere temperaturen en dat is dan zeer welkom. Volgend weekend en begin volgende week. En dus geen 30 graden meer. Maar wat het weerbeeld betreft, ja, dat is toch al om in te kaderen de voorbije maand.
0: Toppie, bedankt daarvoor en tot straks voor een update.
1: Tot dan.

Mooie piano solo in Captain of Her Heart van Double. Als je op YouTube filmpjes bekijkt van Polenka, dan zal je merken dat hij vaak van achter in de zaal aan zijn optreden begint en dan wandelt hij rustig tussen het publiek naar het podium terwijl hij dit liedje zingt.

0: Diana, een mooie evergreen van Polenka hier op Radio Bene. En het is een koersliefhebber die ons naar het nieuws van 7 brengt. Vorige donderdag schoof hij nog mee aan de tafel van Vive le Velo, Gunter Neefs.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: oprecht.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf 35 euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
6: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
5: Meer info op telenet.be.
4: Go Yellow!
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In een bar in Bangkok vallen veel doden bij een brand. In Nederland wordt gewaarschuwd voor een watertekort. En Jannik Sinner wint opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon. Bij een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 27 mensen omgekomen. Er vielen ook meer dan 60 gewonden en ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. Veerle de Vos, wat is daar precies gebeurd?
1: Wel, er is nog heel veel onduidelijk, maar op beelden op sociale media is te zien hoe zwarte rook door deuren en ramen naar buiten komt, meteen daarna gevolgd door een enorme steekvlam en schreeuwen de mensen die proberen te ontsnappen aan de vlammen. Volgens getuigen was de nooduitgang aan de achterkant van het gebouw versperd met bierbakken en een tafel. En veel mensen zijn dan naar de toiletten gelopen waar ze niet meer wegraakten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand vond plaats in een wijk in het noorden van Bangkok, vlakbij een populaire weekendmarkt. Of er buitenlandse toeristen bij de slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. 10 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om 9 Thai en 1 inwoner uit Laos.
0: Dankjewel, Veerle. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is een 13e slachtoffer overleden. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Beide doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen, want zij zijn sinds donderdag vermist. En in Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar nu breidt het vuur zich snel uit. Blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk worden nu ingezet nabij Parijs. Verschillende snelwegen zijn afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Ook in Frankrijk is het nog altijd bijzonder warm. In 37 departementen geldt vandaag code rood. En in Maasmechelen is vannacht een natuurbrand uitgebroken op de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die brand daar is. De brandweer is wel ter plaatse. In Nederland waarschuwt Rijkswaterstaat voor een dreigend watertekort. De lage waterstanden die ze nu zien komen doorgaans maar 1 keer om de 20 jaar voor. De situatie is heel uitzonderlijk voor begin juli, zegt Harold van Waveren van de Coördinatiecommissie Waterverdeling.
2: Dreigend watertekort betekent eigenlijk dat wij kijken naar onze watersystemen en zien dat er een situatie aan zit te komen dat er misschien wel een keer minder water beschikbaar zou kunnen zijn dan er vraag is naar water. Daar zitten we nu nog niet, daarom de term dreigend watertekort. Maar sinds de afgelopen 10 dagen heeft het inderdaad weinig geregend. De afvoer van de rivieren, bijvoorbeeld van de Rijn, is ook nog naar beneden gegaan. En betekent dus feitelijk dat zo'n situatie van feitelijk watertekort wel steeds dichterbij komt.
0: Ook in ons land worden er preventieve maatregelen genomen om de gevolgen van de droogte in te perken. Zoals een oppompverbod op verschillende plaatsen. In Vlaanderen komen er 7 overkophuizen bij, onder meer in Mol en Herend. Overkophuizen zijn plekken waar jongeren tussen de 12 en 25 jaar informeel terecht kunnen wanneer ze met problemen zitten. Minister van Welzijn Caroline Genee wil zo vermijden dat die jongeren in de jeugdhulp terechtkomen.
3: Er zijn er vandaag 53, we gaan naar 60. Dus elke eerste lijnzone in Vlaanderen zal een overkophuis hebben. En we gaan ook wel echt bekendheid vergroten. We willen dat elke jongere weet dat hij terecht kan in een overkophuis voor een luisterend oor, voor een babbeltje of ook voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld psychologische hulp als dat nodig is.
0: De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran voor te verzwakken en de aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Minstens 1 Iranier zou bij de aanvallen omgekomen zijn. Als vergelding heeft Iran dan weer aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Sport Jannik Sinner heeft opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in de finale in 4 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
4: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
0: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. We begonnen met een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Er zijn zeker 27 mensen bij omgekomen en er zijn ook tientallen gewonden gevallen. Of beide slachtoffers ook toeristen zijn, is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel Gert. Op de A12 naar Brussel is dat 15 minuten extra van Londerzeel tot Meissen. Het komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten, komt door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.

Samen in de zon, graag bij het krieken van de dag en de eerste koffie of thee. Of s'avonds laat als ze bijna ondergaat met een fris glas wijn erbij. Dat is voor ons echt genieten. Van een artiest van bij ons, Bart Kuil, naar een wereldster, Martha Reeves in het gezelschap van de Vandellas.

0: Een vreugdedansje van 's morgens vroeg, waarom niet, hè? Het kon met Martha Reeves en de Vandellas. Misschien zelfs buiten, want het is nog geen 20 graden nu. Lekker fris.
1: Oh, het water is veel te heet.
0: Naar Moorsel nu bij Vera Michiels. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, je hebt me daarnet verteld dat je al onder de douche stond.
2: Ik ben al onder de douche geweest.
0: Al zingend?
2: Ja, ja. Ah ja, de radio staat op. Ja. Ik zit hier dan wel luider dat ik het goed hoor.
0: Super. Wie wil jij verrassen vandaag?
2: Ik ga Rita Sarens verrassen. Rita wordt vandaag 71 jaar... Allee, ik ga het omdraaien. 17. Dat is een mooie getal.
0: Dat is een vriendin van jou. Hoe lang kennen jullie elkaar al?
2: In de 40 jaar.
0: Oeh, dat is lang.
2: Lang niet.
0: Ja, ja. En hoe heb je elkaar leren kennen? Ergens in een vereniging of zo?
2: Nee. Via mijn ex-man heb ik haar leren kennen.
0: Ah, zo.
2: En ik heb alle dagen contact met haar. Iedere morgen is dat een berichtje. Goedemorgen. 'S avonds is dat een berichtje. Goedenavond. Slaap wel.
0: Prachtig,
2: en nu weet ik, ja, ze verjaart vandaag. Ik heb haar wel een kaartje opgestuurd. Maar het plaatje, dat hoort erbij.
0: En kent ze Radio BNE?
2: Ja.
0: Oh, top. Dan zal ze zeker meezingen met de door jou gekozen plaat. Zeg eens.
2: Mijn winterroosje van Vultura. Ik weet dat ze dat ook graag hoort. Ze heeft panneke laten ontvallen. En dat zit in mijn computerke, hè?
0: Het zal voor verkoeling zorgen. Wat doe je vandaag?
2: Ik ga met een bus van de gemeente mee op uitstap. We gaan eerst naar Scherpenheuvel en in de namiddag naar Mechel.
0: Oké. Goed insmeren, hydrateren en genieten, Vera.
2: Dat zal ik zeker doen.
0: Fijne dag, bye-bye.
2: Dank u wel, dag Herbert.
3: Wil je ook een frisse doucheplaat?
4: Vraag hem nu aan via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

Cultura. En kijk, een verjaardagskaart ontvangen is leuk, maar een doucheplaat speciaal voor jou in Klaar Wakker op Radio BNE is zoveel leuker. Kijk maar eens op je verjaardagskalender en verras één van jouw vrienden of familieleden. Ik heb alleen je aanvraag nodig in een bericht dat je naar mij kan sturen via het Radio BNE kanaal van VRT Max. Daar staat de reageerknop. En dit hier is Ferre Grignard.

0: Peregrinjaar met de lied dat wij in een snellere versie uit volle borst meezongen tijdens de dagtocht op kamp. Zometeen Jimmy Frey.
1: Morgen op Radio Bene.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio Bene Franse

0: het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Franse 40. Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.

Natuurlijk zijn jullie Jimmy Frey niet vergeten bij het stemmen voor de Radio BNN Vlaamse 40 van afgelopen zaterdag. Zijn rozen voor Sandra werden netjes op plaats 26 geplant. En wil je de volledige lijst nog eens bekijken? Het kan op het Radio BNN kanaal van VRT Max. Het is bijna 7:55. Dit hier is een streling voor het oor door Andrea Bocelli.

0: Vandaag beleven we hier een nieuwe muzikale reis op Radio Bening. En dit keer hielden we halt in de zomer van 81, ja hoor, voor de Franse discogroep Ottawa. Wim Lijst die haalt zijn beste Frans boven u in Viens danser.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Nou ja, daar word je klaarmaker van. Fleetwood Mac. Ben jij iemand die de saaiste werkjes uitstelt tot het laatste moment? Ja, dan ben je zeker niet de enige die zijn belastingbrief nog online moet invullen. De deadline is overmorgen.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

Met Senna en Sven Versteeg werd het Polonaise-gewijs bijna 7:15. Op de binnenring rond Brussel staat bij Beersel een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. U schuift er 20 minuten aan vanaf Waasmünster.

0: Helen Shapiro, Look Who It Is. Het is David de Henao. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, voor wie nu pas zijn neus buiten steekt, het is opvallend frisser, hè, buiten.
1: Dat is zo, hè. We zitten rond 16, 17 graden op veel plaatsen. Met dank aan de noordoostenwind, zeker aan de kust, want daar gaat het niet warmer worden dan 23 graden. Ja, ik zie zelfs 15 tot... eigenlijk is het aan de kust nog het warmst met 18 graden. Dat is dan in de haven van Zeebrugge, maar meeste plaatsen 15, 16. Mm-hmm. Dus ja, ik hoop dat men daar heeft van kunnen profiteren, want de komende nachten worden warmer. We gaan nu naar... Ja, 3 nachten op rij met 20, 21 graden in het binnenland. Met temperaturen die ja, dan ook overdag 30, 1, 32 graden halen. Het uiterste zuiden 33. Misschien dat er zelfs lokaal in Vlaanderen ook een 33 in zit. Zou morgen kunnen zijn, maar dat is dan toch het maximum. In het uiterste zuiden kan het dan tot 34 gaan. En uiteraard ook ja, veel mooi weer. Een paar lokale wolkenvelden, maar dat is het dan ook. Een beetje langs de kust dat er soms wat wolkenvelden vanuit de Noordzee afschampen in feite, moet ik zeggen. Maar met de noordoostenwind dringen die niet altijd echt door. Maar er zijn zo wel een paar wolkenveldjes die hier en daar voorkomen. Trouwens ook in Wallonië is dat af en toe het geval. Maar dus de zon domineert wel. En de tropische hitte ook. En het is wachten op vrijdag. Dan zitten we nog in de buurt van 30 graden. Op sommige plaatsen bereiken we dat nog. Op andere al niet meer. Trouwens, de kust door die krachtige wind uit het noordoosten. 60 km per uur vandaag. Ook de komende dagen toch redelijk wat wind. Misschien een fractie minder, maar voelbaar. En daardoor. Maar ja, volgende dagen 26 graden is natuurlijk meer dan genoeg. Maar dan komen we dus aan vrijdag en zaterdag. Kansen op plaatselijke regen- of onweersbuien. Voorlopig lijkt dat niet echt veel te zijn. Wat niet belet dat een plaatselijke onweer flink uit de hoek kan komen. En dan is het afgelopen met die dertigers. Dan zitten we rond 24 zaterdag, zie ik op veel plaatsen. Of 25, dan gaan we zelfs onder de 25 zondag, maandag, waar we zelfs naar 22 gaan. Dinsdag, nationale feestdag, 23 graden. Wel op de meeste plaatsen volgende week heel vaak droog. En dan stijgt het kwik weer naar 24, 25, misschien eind volgende week dan weer 6 of 27 graden. Met eventuele regen- of onweersbui dan erbij, dat zien we nog wel. Maar eigenlijk gaat de zomer blijven verder borduren, maar dan op een iets meer menselijker maat. Dus geen dertigers meer, maar dan soms eens een verademende 22 of 23 graden. En dan later in de week weer wat zachter, wat warmer, zonder dat we in excessen gaan.
0: Zo poëtisch, op maandagochtend, verder borduren. Oh,
1: oh, oh. Verder borduren, ik overtref mij weer eens.
0: Echt waar. Dankjewel daarvoor en geniet van je maandag.
1: Ja, jij ook, tot morgen.

Comme d'habitude, zijn eigen nummer hè, van Claude François. Maar helaas, zonder staart. Wat bedoel ik daarmee? Het lied sterft uit. Er is geen slot. Dat is jammer, hè? De versies van Frank Sinatra of van Wiltura hebben wel een mooi slot. Vind ik persoonlijk wel een beetje beter. Enfin, het is 8 minuten voor 8.

0: nieuws met Gert van Boksen. Op enkele tientallen kilometers van Parijs woedt een zware natuurbrand. Een brand in een bar in Bangkok in Thailand kost aan bijna 30 mensen het leven. Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden en Jannik Sinner wint opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon. In Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Parijs. Tientallen huizen zijn al geëvacueerd. Volgens correspondent Frank Renaud verspreidt het vuur zich razendsnel.
1: In een paar uur is de oppervlakte van verbrande grond daar verdubbeld vannacht. Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide rijrichtingen afgesloten. Treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, er worden blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
0: Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is een 13e slachtoffer overleden. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Zij zijn sinds donderdag vermist. In Schaarbeek in Brussel is een grote brand in een appartementsgebouw onder controle. Het vuur brak vannacht uit in 1 van de 11 appartementen. Een 30-tal bewoners moest tijdelijk hun woning verlaten. Het wassalon op het gelijkvloers is volledig verwoest. Gewonden zijn er niet, maar de schade is wel groot, vertelt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
2: Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in een enorm groot wassalon, waarvan een gedeelte in het achtergebouw in brand stond. 11 appartementen die zijn geëvacueerd geweest. Een 30-tal bewoners werd opgevangen op straat, gezien de temperatuur was dat te doen. En gelukkig zijn er geen gekwetsten te betreuren.
0: Bij een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 27 mensen omgekomen. En er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn er erg aan toe. Veerle de Vos, wat is daar precies gebeurd?
3: Wel, er is nog heel veel onduidelijk, maar op beelden op sociale media is te zien hoe zwarte rook door deuren en ramen naar buiten komt. En meteen daarna gevolgd door een enorme steekvlam en schreeuwen de mensen die proberen ontsnappen aan de vlammen. Volgens getuigen was de nooduitgang aan de achterkant van het gebouw versperd met bierbakken en een tafel. En veel mensen zijn dan naar de toiletten gelopen waar ze niet meer wegraakten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand vond plaats in een wijk in het noorden van Bangkok, vlakbij een populaire weekendmarkt. Of er buitenlandse toeristen bij de slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. 10 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om 9 Thai en 1 inwoner uit Laos.
0: Jawel, Veerle. In Vlaanderen komen er 7 overkophuizen bij, onder meer in Mol en Herend. Overkophuizen zijn plekken waar jongeren tussen de 12 en 25 informeel terecht kunnen als ze met vragen zitten. En dat moet voorkomen dat ze in de jeugdhulp terechtkomen. Koen Albrechts is coördinator van de overkophuizen in Limburg.
4: Jongeren komen vooral voor zich te amuseren, samen een fijne tijd te hebben, activiteiten, daaraan deel te nemen. En heel laagdrempelig kunnen ze dan, indien ze met iets zitten, direct bij de hulpverlener. Jongeren komen vaak snuffelen bij onze medewerker. Die komen eens kijken van wie is dat hier. Is die te vertrouwen? En vanuit die vertrouwensband stellen ze dan een vraag. Het zijn vaak heel kleine vragen, maar als ze, hebben ze ook vaak grotere problemen waar ze dan terecht kunnen bij de hulpverlener.
0: De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van Jurassic Park en The Piano. Alain de Korte.
5: Sam Neill was in eigen land al jaren een bekend acteur. In de jaren 80 was er dan een internationale doorbraak. Met rollen in de televisieserie Ivanhoe onder meer. En vooral in films als A Cry in the Dark aan de zijde van Meryl Streep. En Dead Calm naast Nicole Kidman. Nog meer rollen, onder meer in Hollywood, bleven dan ook niet uit.
6: Is a dinosaur.
5: Jurassic Park in 93 van regisseur Steven Spielberg. Misschien wel zijn meest bekende rol als paleontoloog Alan Grant. Ook zijn landgenote Jane Campion wist hem dat jaar te vinden voor een glansrol in de Oscar-winnende film The Piano. Een film die ook voor zijn muziek wereldbekend werd. Sam Neill speelde uiteindelijk nog in tientallen films en televisieseries mee, zoals The Horse Whisperer, Molokai, The Story of Father Damien, The Tudors en ook Peaky Blinders.
0: Sport Jannik Sinner heeft net als vorig jaar het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning, zijn 5e Grand Slam titel en ook met het hoge niveau van de finale.
6: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
0: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. We begonnen met een zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau op enkele tientallen kilometers van Parijs. 1000 hectare bos zijn al getroffen, tientallen woningen ontruimd. Meer op vrtnieuws.be.
7: De 6:08 naar Antwerpen op de E17 is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 20 minuten aan vanaf Waasmünster. En op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij van Groot-Bijgaarde tot Machelen.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Een fijne maandag.

Kyle Douglas met een snelcursus zelfverdediging. Het is al 8:09 en morgen vieren de Fransen hun 14 juillet en wij vieren mee met Radio BNF Franse 40. En daarvoor kunnen we nog wat inspiratie gebruiken. Wat zijn jouw favorieten? Stem ze maar in via het Radio BNF kanaal op VRT Max.

Doe maar zanger Henny Vriente en Herman Brood. Daar zat muziek in 1983. Kim van Hee, je kent haar als Kim K van Lila Lee, is echt gelukkig. Dat vertelt ze vanmorgen in het Nieuwsblad, ook al is ze al bijna 10 jaar bedlegerig. Ze maakt weer muziek en zingt de nummers met de hulp van een audio-ingenieur in, terwijl ze dus in bed ligt. Vervolgens gaan de producers ermee aan de slag en ondertussen heeft ze al 5 nummers klaar. En de naam van haar label bedacht ze zelf, Belgian Bed Records. Met één van haar liedjes, Summer Again, stond Kim K enkele weken geleden op 1 in de Franse dance-hitlijsten.

0: Gilbert O'Sullivan. Weet je wie er vandaag terug is? Katrien van Doornen. Ja, ja. Zij presenteert Goedgezind van 10 tot 12. Daarna gaat Anja Daams op bezoek bij Bart Wellens in Als de Muren Konden Praten. En het is Peter Hermans die deze week de Radio BNE topcollectie presenteert tussen 1 en 4. Want Vanessa en Lars genieten van een welverdiende vakantie.
1: Morgen op Radio BNE.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio BNE Franse

0: Stream nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Voyage,
1: voyage. Radio BNE Franse 40. Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio BNE.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Hierop meeslaan met je drumsticks lijkt me zalig. Of de buren dat ook zo plezant vinden, is een andere vraag. Met zijn studio stond drummer/zanger Phil Collins in onze hitlijst van 1985. En dit is muziek van nu.

Wim Souta kreeg een mooie 15e plaats in de Radio BN Vlaamse 40. Met andere woorden, zijn evergreen Allemaal kreeg veel stemmen en rekenen jullie bij de 40 mooiste Vlaamse nummers aller tijden. De volledige lijst staat voor jou op het Radio BN kanaal van VRT Max geparkeerd.

Le Poppy, een Franse jongerengroep uit jaren 70. En zometeen van zuid naar noord voor Marco Borsato. Naar Antwerpen op de E17 is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 25 minuten aan vanaf Waasmünster. En even kijken naar de situatie in Brussel of rond Brussel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij. Van Groot-Bijgaarde tot Machelen.

0: Afscheid nemen bestaat niet.
1: Op vrijdag 16 oktober kan je naar de Rood Singalong in Lommel. De première van een amazing festijn met de liedjes van Borsato. Begeleid door een 20-koppig Nederlands-Belgisch orkest. Het is 7 over 8:30. Straks een nieuw album van de week.

0: Sure, He's a Cat, een beestige evergreen van The Cat. En Hans Schoenen die vertoeft in Jalais in de Ardennen. En daar hebben ze op dit moment last van een vliegenplaag. Meppen maar, Hans.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, bitter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stoep.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

Cabana van Two Man Sound klinkt nog zomerser, nu we volop in een nieuwe tropische periode vertoeven. Voor wie het weerbericht miste, komend weekend kan de hittegolf al voorbij zijn. Maar blijft het wel zomer met draaglijke temperaturen tot 24 graden dan.

0: 해. The Blues Brothers. Het is 13 minuten voor 9.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Op naar 1993 voor De Sleutel van Je Dromen. Een album is dat van Jo Valli. Mark de Koen, de man van Mieke, die vorig jaar overleed, tekende toen voor de productie. Aan het eerste lied dat we daaruit laten horen, schreef de zanger zelf mee. Er is plaats voor jou in mijn armen, Jo Valli.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Casey en de Sunshine Band, That's the Way I Like It. Aan de kust halen ze vandaag hooguit 23 graden door de frisse wind. En die was er de voorbije dagen ook. Heerlijk achter de windscherm. Maar voor onze weerman was het te winderig om in zee te duiken. Even kijken, het is al 7 minuten voor 9.

Hollies, willen we iets afspreken? Verwelkom Katrien van Doornen maar met een leuk bericht via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Zij is terug van weg geweest vanaf 10 uur voor Gewoon Genieten. Het is Ida de Nijs die ons meeneemt naar het nieuws van 9. Tot morgen, hè, 6 uur.

0: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een natuurbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is vannacht onder controle geraakt. 6,5 hectare heide is verwoest. Maar vanmorgen is de brandweer opnieuw naar het natuurgebied vertrokken, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: We gingen sowieso opnieuw ter plaatse gaan. Dat was afgesproken vannacht. Het vuur was geblust. Maar we weten, heidebranden, natuurbranden, die zetten zich ondergronds. Allee, blijven die woeden. Dus daar moet je echt langdurig gaan blussen. Maar nu zijn we wel vervroegd teruggekeerd, omdat we opnieuw meldingen krijgen van brandgeur. Mensen zien terug wat roken en nu zijn we onderweg met opnieuw een peloton bosbrandwagens.
0: In mei vorig jaar ging in hetzelfde natuurgebied 75 hectare in vlammen op. En in Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Parijs. Tientallen huizen daar zijn al geëvacueerd. Volgens correspondent Frank Renaud verspreidt het vuur zich razendsnel.
2: In een paar uur is de oppervlakte van verbrande grond daar verdubbeld vannacht. Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide rijrichtingen afgesloten. Het treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, er worden blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
0: Bij Oekraïnse drone-aanvallen in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou zijn volgens de gouverneur daar 3 mensen omgekomen. In totaal heeft Rusland 81 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is 1 dode gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne de aanvallen op Rusland op. Die zijn gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Neill debuteerde in de jaren 70 in enkele tv-reeksen en films in Nieuw-Zeeland en Australië. Een internationale doorbraak was er eind jaren 80 met zijn rollen in A Cry in the Dark en Dead Calm. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als paleontoloog in Jurassic Park en als gevoelloze echtgenoot in The Piano. Sam Neill woonde ook jaren in Hollywood, maar ergerde zich vaak aan de filmindustrie.
3: There's something about LA and Hollywood in particular, where all anyone is interested in is show business. And show business doesn't interest me. I love movies, but show business, the business side of it, is no interest. I don't care what the box office is this week, but the product is interesting. Money's not a good thing when it comes to the arts.
0: Sam Neill is 78 geworden. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland en 23 aan zee. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Stem nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Voyage,
1: voyage. Radio BNE Franse 40. Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio BNE.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel.
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, het kan anders.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Vannacht zijn zo'n 8 hectare natuur in vlammen opgegaan. Verschillende brandweerzones doen er alles aan om de brand onder controle te houden, zegt kapitein Dimitri Op den Akker van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Op dit moment zijn we eigenlijk aan het nablussen en hebben we eigenlijk allemaal rookpluimpjes en kleine vlammetjes. Het is meer een grondvuur nu, het zijn de humuslagen die aan branden zijn. De onherbergzaamheid van het terrein maakt dat we heel moeilijk vooruit kunnen. We gaan hier nog een hele tijd bezig zijn.
0: Sinds gistermiddag Door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau ten zuiden van Parijs is ook het treinverkeer ontregeld rond het Gare de Lyon in Parijs. De Vlaamse Margot de Vos heeft er de nacht doorgebracht in een TGV.
2: De meeste mensen hebben zich op de grond gelegd of op de stoelen en ik reis gelukkig alleen. Maar er waren ook wel wat mensen aanwezig met kinderen, dus de temperaturen viel goed mee. Ik denk dat ik het voor de eerste keer koud heb gehad in een week. Dus ook 's nachts is de airco gewoon blijven werken en er is ook steeds personeel aanwezig gebleven. Dus ik denk voor mij, die alleen reizen was dat nog wel grappig, maar ik denk dat er andere mensen zich wat meer hebben moeten aanpassen.
0: De brand in Fontainebleau is gistermiddag uitgebroken en heeft intussen al 1000 hectare bos verwoest en tientallen huizen zijn ook geëvacueerd. In de Brusselse gemeente Laeken is gisteravond laat iemand levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam op de vierde verdieping. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurd is. Kort na 11 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En de Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Neill kende zijn internationale doorbraak eind jaren 80 met rollen in A Cry in the Dark en Dead Calm. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als paleontoloog in Jurassic Park en als gevoelloze echtgenoot in The Piano. De Nieuw-Zeelander was een groot bewonderaar van de twee vrouwelijke premiers die zijn land heeft gehad, Helen Clark en Jacinda Ardern. En als er meer landen zouden geleid worden door vrouwen, zei Neill, dan zou er minder oorlog zijn.
3: If I had my way, I'd have women running everything. Sudan, the Ukraine, the United States of America and the Middle East, of course. Who's in charge in these places? Toxic masculinity is everywhere. Ukraine war would never have happened if Putin was actually Mrs. Putin. We should stop men being in charge of stuff. Certainly politics.
0: Sam Neill is 78 geworden. Zonnig en warm tot 32 graden, aan zee tot 23. De komende dagen blijven warm met temperaturen rond de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een half uur file rijden tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen aanschuiven op de A12 vanaf Wilrijk, 10 minuten daar. En op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas, daar moet je door Werken via de zijrijweg rijden. Op de E40 van Brussel naar de kust is er op de oprit Erpenmeren hinder door een ladingverlies. En door Werken gaat het traag. In Gent op de N456, dat is tussen Muiden en Meulensteden.
5: Radio Bene.
4: Oh jawel, het voelt weer een beetje als een eerste schooldag, moet ik zeggen. En dat midden in de zomervakantie. Maar ik ben er weer. Goedemorgen.
5: Radio Bene, gewoon genieten. Catherine van Doornen.

Fats Domino met There Goes My Heart Again. Wees maar gerust dat mijn hart van mij iets sneller slaat. Hè. Ik doe weer wat ik graag doe en ik kan weer op twee benen staan. Dat is een groot geluk dat ik ga koesteren. Speciale dank ook aan mijn lieve collega's. In het bijzonder ook aan Vanessa die hier de stoel heeft warm gehouden. En uiteraard heeft ze dit op haar eigen schitterende manier gedaan. Nessie, bedankt. Ga nu maar genieten met Lars van die verdiende vakantie.

0: Wim Ravel over zijn Annelies natuurlijk. Vandaag, vandaag niet, maar zondag 19 juli weten we welk land wereldkampioen voetbal is. Vandaag, precies 96 jaar geleden, in 1930 namelijk, begint in Uruguay het eerste officiële wereldkampioenschap voetbal. Alle duels worden gespeeld in de hoofdstad Montevideo. En in Montevideo zijn drie stadions. Nu is dat helemaal anders natuurlijk. Ze vliegen van de ene Amerikaanse staat naar de andere. Wie gaat volgens jou winnen? Ben je daarmee bezig? Ja, Frankrijk heeft natuurlijk nog een openstaande rekening met Argentinië. Want wat een thriller was dat vorige keer in Qatar. De wedstrijd tussen Argentinië en Frankrijk eindigde op 3-3. Na verlengingen. Argentinië won uiteindelijk na strafschoppen. En dat is altijd een beetje zuur. Hè? Dus ik denk dat de Fransen extra gemotiveerd zullen zijn. Wat denk jij? Maar ze moeten natuurlijk eerst nog Spanje naar huis spelen. En Argentinië moet overmorgen dan nog Engeland uit de wedstrijd. Bonjour.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene.
1: Goed.

Wat hij zegt, ja, jong geleerd is oud gedaan, ze zeggen dat. En dat klopt echt wel, hè. Dat was Stan van Samang. Stan van Samang die trouwens ook kans maakte op de zomerhit dit jaar met Hot Shot. Hij is bij de genomineerden, maar de concurrentie is stevig, dat heb ik ook al gezien. Dat wordt daar nog een stevige clash, die zomerhit. Of zoals Bill Haley het zo mooi verwoordt, shake, rattle.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
4: VRT Radio B.

0: Stem nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Voyage,
1: voyage. Radio BNE Franse 40. Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio BNE.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend. Richie.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
7: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
8: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

Milli Vanilli, ja, ja, ja. Ik heb de laatste tijd heel veel televisie gekeken. En zo ontdekte ik op VRT Max de documentaire over Milli Vanilli. Het is echt wel de moeite om dat eens te bekijken. Want ze vertelt het verhaal dus van die Rob en die Fab, de leden van Milli Vanilli. En hun enorme succes tot die beroemde playback-affaire uitkwam natuurlijk. En tot hun val leidde. Want Fab Morvan en Rob Pilatus kregen als Milli Vanilli de Grammy Award voor beste nieuwe artiest. Ja, tot ze natuurlijk zelf moesten optreden op die show en ze live moesten zingen. Later werd dan ook bekend dat ze hun hele debuutalbum zelf niet hadden ingezongen. En ze zijn dus de enige band in de geschiedenis die hun award heeft moeten teruggeven. Ja, ze waren niet zelf alleen sloebers, die Rob en Fab, want ze wisten natuurlijk zelf wel dat ze niet echt zongen. Maar ze waren ook wel slachtoffers van de muziekindustrie en vooral van producer Frank Farian, de man achter ook Bonnie M. En werd daar ook al niet geplaybacked, jawel. Ja, het is zelfs zover gekomen dat die Rob stierf. De doodsoorzaak was een overdosis aan drugs en alcohol. Zo zie je maar, de showbiz, het is niet altijd roze geur en maneschijn.

0: Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Ik wil ze geen eten geven. Al die engelen die daarboven allemaal zitten te kijken op ons. Dat was Tavares.
1: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Radio Bene. Catherine van Doornen.

schitterend lied van Margriet Hermans, Niets houdt me tegen. En wat een prachtig eerbetoon was dat toch, hè, op die 11 juli... van vier Kempische topvrouwen. Barbara Dex, Lies, Natalia en niet te vergeten natuurlijk ook Céline Hermans. Je kan dat nog wel herbekijken op de sociale media van VRT natuurlijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 20 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 ook 10 minuten aanschuiven tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. En daar moet je doorwerken via de zijrijweg. En doorwerken gaat het ook trager. Er wordt veel gewerkt in de zomervakantie, heb ik zo de indruk. Maar dus ook in Gent op de N456 tussen Muiden

0: uit de tijd van de boysbands, hè. Wat was dat? Eind jaren 80, begin jaren 90, zoiets? Of zelfs iets later zelfs. Ik was ook fan, hoor. Oh, met hun zeemzoete muziek en dan die mooie jongens allemaal op een rijtje. Jawel hoor, laat me komen. Ook Boyzone, dat was No Matter What.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment.

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.

klassieker. Of ja, een evergreen, hoe je het ook mag noemen. Hè. Deze Girl from Ipanema van Stan Getz en Astrud Gilberto. Vandaag precies, 41 jaar geleden, organiseert Bob Geldof Live Aid. Concerten in Londen en in Philadelphia, twee tegelijk. Het doel is geld in te zamelen voor de hongersnood in Afrika. En Live Aid was een van de meest legendarische muziek-events ooit. Hè. Het was bovendien een van de grootste televisie-uitzendingen ooit ook. Precies 41 jaar geleden keken naar schatting zo'n 1,9 miljard mensen in meer dan 150 landen naar het Live Aid concert. Dat was bijna 40% van de wereldbevolking toen. Queen gaf daar misschien wel het beroemdste live optreden aller tijden. Ze waren nog maar net opnieuw samen en hun set duurde maar 20 minuten, maar Freddie Mercury die kreeg het volledige Wembley publiek helemaal mee. Veel muzikanten en critici beschouwden dit nog altijd als een van de beste live optredens ooit. En Phil Collins die was er ook bij en die stuntte ook nog door eerst in Londen op te treden, daarna op die supersnelle Concorde te stappen en zo naar New York te vliegen om uiteindelijk ook in Philadelphia te kunnen optreden. Live Aid haalde uiteindelijk, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, meer dan 100 miljoen dollar op voor de hongersnood daar in Ethiopië.

0: Heerlijk, hè? Ze maakt mijn dag altijd als ik ze hoor. Karen Carpenter met haar prachtige stem. Dat was Sing. En over zingen gesproken, hè? Ja, hij blijft het doen en ik ben daar heel gelukkig om. Iedere keer boek ik tickets als hij naar België komt. En dan denk ik, het zal de laatste keer zijn. Maar nee, hoor. Volgend jaar, 2 mei, komt hij opnieuw naar de Koningin Elisabethzaal. En ik zal er weer bij zijn. Herman van Veen.
1: Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij.

Ja, doorgaan, dat gaan we zeker doen. 82 zal hij zijn volgend jaar als ik naar zijn concert ga kijken. En het is er absoluut nog niet aan te zien. En gelukkig maar Herman van Veen. En dit zijn Suzanne en Freek.

0: wakker.
1: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. Daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur een goedemorgen 14 nieuws met Gert van Boksen. Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen langer de tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin of TaxOnWeb. Nele Matthijs van de Overheidsdienst Financiën.
1: Er zijn technische problemen geweest bij onze toepassingen op vrijdag. Die problemen hebben toch een verdere impact gehad de dagen daarop, dus afgelopen weekend. En die kunnen soms nog voor problemen zorgen. Wij begrijpen dat dat vervelend is, zeker zo dicht bij de deadline. Dus gaan we die verschuiven naar komende zondag, tot en met 19 juli.
0: Al ruim 2 miljoen mensen hebben hun aangifte al wel online ingediend. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes gezegd. Er zijn meer dan 10 brandhaarden gevonden, 2 vlakbij de snelweg A6 en een tiental andere in een straal van 1000 meter. Sinds gisterenmiddag heeft de brand al 1000 hectare bos in de as gelegd. Tientallen woningen zijn ontruimd, de snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer in de regio verloopt verstoord. En in het zuiden van Spanje, in de provincie Almeria, is het dodental door de bosbranden gisteravond bijgesteld naar 13. Bij de doden zijn wellicht 3 Belgen, dat is nog niet officieel. Daarvoor is het wachten op de resultaten van de autopsie. Alle inwoners konden gisteravond wel terugkeren naar hun huizen. Stijn Verkruijsen is in het zwaar getroffen Bedaar.
2: Het dorp is opvallend goed gevrijwaard gebleven, maar rond dat idyllische centrum zien we huizen die verspreid zijn over het landschap, over de heuvels, die daar alleen staan in een zwart geblakerd landschap, verkoolde vegetatie, en zo ruikt het hier ook. Weinig mensen zijn naar hun huizen teruggekeerd, zo lijkt het, waarschijnlijk omdat er geen water en geen elektriciteit is. Toch vaak geen elektriciteit is, maar de nutsbedrijven zijn volop bezig met die kabels, waterleidingen en zo te herstellen. We spraken met een man die door het landschap reed met zijn mountainbike, die van deze streek is, en die was echt trist en vooral kwaad op de Spaanse overheid, omdat er volgens hem te weinig gedaan is aan preventie. Het landschap is niet opgeruimd en wij zijn aan ons lot overgelaten, zo zei hij.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen in de buurt van Moskou zijn volgens de lokale gouverneur 3 doden gevallen. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is een slachtoffer gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne de aanvallen op Rusland op, gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. Het weer zonnig en warm tot 32 graden, aan zee tot 23. De komende dagen blijft het zonnig. Temperaturen rond of boven de 30 graden, maar tegen het einde van de week is er wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Gert, bedankt. Naar Antwerpen moet je aanschuiven op de E17. 50 minuten file rijden daar tussen Waasmünster en Sint-Niklaas. Dat komt daar door een ongeval ter hoogte van de werken. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, en ook door werken gaat het traag. In Gent op de N456 tussen Muiden en Meulensteden.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven.

Goed, op zoek naar een reddingsboei, dat was Save Me. Morgen is het 14 juli voor de Franse 14. 14, zo moet ik het zeggen. Mijn rollende R was even verdwenen. 14 juillet, zo is dat. De Franse nationale feestdag in elk geval. En daar kijkt Hilde van den Bergen ook enorm naar uit. Ze heeft zelfs al haar top 3 doorgegeven. Op 3, Hervé Villard met Reviens. Heel erg mooi. Op 2, voor mij nog mooier, Joe Dassin met L'été Indien. En voor Hilde mag op nummer 1 staan Gérard Lenormand met La Ballade des gens heureux. Kunnen we allemaal meezingen, dus daar kunnen we niet tegen zijn. Ze zegt puur nostalgie, heimwee naar de zomers van mijn jeugd met de Franse liedjes die blijven verwonderen. Ik ken er eentje in Ieper, die zal genieten natuurlijk. Hilde, geniet er van morgen. En welke Franse artiesten mogen voor jou zeker niet ontbreken? Je kan nog altijd stemmen. Hè? Stemmen kan via Radio Bene op VRT Max. Dat kan nog tot vandaag eigenlijk, hè, want morgen beginnen we eraan tussen 1 en 4. De Radio Bene Franse 40 met Peter Hermans. En La Maison où j'ai grandi, dat is misschien ook een suggestie, dat is de oorspronkelijke Franse versie van François Hardy, het liedje dat zo mooi werd vertaald naar het Nederlands en schitterend werd ingezongen door Sanne, 33 jaar geleden al.

0: Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
1: Mange des tomates, mon amour.
2: Hittegolfkosten, die tomaten. Dat was Chakari. Zeker met wat garnalen erbij. Komt in orde, zal zeker een van de dagen op het menu staan thuis. En kijk, hier is onze vroege benevogel. Fijne collega, die ook fijne liedjes maakt. Dit is Herbert met Jij blijft me altijd verbazen. En dat is goed, hè? Want zo blijft het spannend. Jawel!

0: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max. Voyage,
1: voyage. Radio Bene Franse 40. Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
1: VRT Radio Bene Live.
4: Toi, Alexandrie.
5: Allez, venez, Milan.
6: Aux Champs-Élysées.
0: Stem nu

0: Ons dat komt dat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. KDIT, KBC, beweegt met je mee.

0: Ik kan wel iemand goed opjagen, hè, die Dimitri van Toren. Van laat je eens goed gaan, Heko Maan. Maar zo zie je goed laten gaan, dat kan ook deugd doen natuurlijk. Hè. Annick Lauwaert uit Wingenen die vraagt, waar kan je nu precies stemmen voor die Radio Bene Franse 40? Wel, alles gebeurt bij ons op VRT Max. Annick, surf naar VRT Max, zoek het Radio Bene kanaal, scroll daar gewoon even naar beneden en je vindt die plaats zo terug waar je kan stemmen. Als je de Eiffeltoren ziet, dan zit je goed. En vandaag is de laatste dag, hè. Dus nu je het zegt, ik moet ook nog stemmen. Dat ga ik zo meteen doen op mijn communizieltje, beloofd. Maar vooral luisteren. Morgen dan, tussen 1 en 4, naar Peter Hermans, die voor de gelegenheid omgedoopt wordt door tot Pierre Herman.
1: Radio Bene.

Ik wil geen een van de drie. Ik ben altijd bang als ze dat spelletje beginnen te spelen. Ja, wat zou er dan kunnen gebeuren? Jeremy Vrielink met waarheid durven of doen. Vandaag de 13e juli, gelukkig geen vrijdag de 13e, maar maandag de 13e. 19 jaar geleden was dat anders. Toen viel die 13e juli wel op een vrijdag. En de verspringer Salim Zdiri, die ongeluksdag, heeft hij letterlijk aan de lijve mogen ondervinden. Het was namelijk zo, bij een atletiekwedstrijd in Rome gooide precies 19 jaar geleden een Finse speerwerper per ongeluk zijn speer in de rug van die verspringer Salim Zdiri. Die Fin die had te maken met een zogenaamde afzwaaier, omdat er heel veel wind stond die dag. En daardoor kwam die speer een meter of vijf naast de plek waar die moest terechtkomen. En zo kwam die dus bij Zdiri ongelukkig genoeg in zijn rug terecht. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerst leken de verwondingen nogal mee te vallen, maar hij mocht de volgende dag al gewoon het ziekenhuis weer verlaten. Maar twee dagen later bleek er toch iets ernstig aan de hand te zijn, want die speer was namelijk verder in zijn lichaam binnengedrongen dan gedacht. Er bleek een nier en ook de lever bleek geraakt te zijn. Een goede 6 maanden later deed Zdiri bij de Franse indoorkampioenschappen weer mee aan zijn eerste wedstrijd, na dus dat ongelukkige ongeval. Maar heel veel potten heeft de man helaas niet meer gebroken sindsdien. Maar maak dat mee, zeg.

0: Dat gaat zo met tijd, hè? Dat is ook het vervelende aan tijd. Gaat snel voorbij. Dat was Corrie Konings met Mooi was die tijd. Karin van de Pitten uit Sint-Andries zegt: mijn Franse top is Hier encore van Charles Aznavour op 3. Op 2 Charles Aznavour met She. En op 1 Charles Aznavour met La Bohème. We zitten hier met een Aznavour fan. Maar goed, hè? Fantastische artiesten. Naar Antwerpen op de E17 moet je 1 uur file rijden tussen Lokeren en Sint-Niklaas door een ongeval ter hoogte van de Werken. En op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-Tunnel.
1: Radio BNE.

Hij heeft nogal werk met zijn Angela, Pamela, Sandra, Rita, Monica, Erika, Tina, Mary en Jessica. Alleen die Mary, daar is geen A op het einde. Dat is ook wel straf, hè? Ja, je moet af en toe eens buiten de lijntjes kleuren natuurlijk. Dat was Lou Bega. En dit is Brotherhood of Man.

nostalgie. Ik heb het even uitgerekend, 6 toen dit uit de radio van mijn ouders kwam. Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me. En deze man die is heel druk bezig, zie ik op zijn sociale media. Overal gaat hij optreden in het hele Vlaamse land. En tussendoor springt hij dan ook nog eens af en toe op de fiets. Gary Hegger met Merci, chérie.

Oh ja. Blijft toch bijzondere muziek die ze maken. Hè? Heel sensueel ook. Ik ben fan hoor van Hoovophonic. Dat was Badaboom.

0: Slapen gaan we nog niet doen, hè? Daarvoor is het te vroeg. Hè? Hoewel, zo'n kleine middag doet als het zo warm is. Ik ben er wel fan van, eigenlijk stiekem. In elk geval, Paul Severs met Little Darling. Vandaag, 72 jaar geleden, overlijdt de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Exact een week na haar 47ste verjaardag. Piepjong nog. Officiële doodsoorzaak was een bloedklonter in de longen. Er werd geen autopsie uitgevoerd, waardoor sommige mensen vermoeden dat ze toch overleed aan een overdosis medicatie. Daar is geen definitief bewijs voor. Nu, Frida Kahlo is beroemd omwille van haar kleurrijke schilderijen. Ze schilderde enorm veel zelfportretten. Ongeveer een derde van haar schilderijen zijn zelfportretten. En ze zei ooit, ik schilder mijzelf omdat ik degene ben die ik het beste ken. Daar heeft ze een punt natuurlijk. Hè. En ze had een heel bijzonder leven. Hè. Op haar 18e raakte ze ontzettend ernstig gewond bij een busongeval. Een reling van die bus doorboorde haar lichaam. En tijdens haar heel lange herstel begon ze met schilderen. En haar enorme pijn die ze had bij dat herstel werd een belangrijk thema in haar kunst. Hè. Ook haar liefdesleven, daar was ze ook nogal beroemd voor. Het was nogal turbulent met name. Ze trouwde met de beroemde Mexicaanse kunstenaar Diego Rivera, die 20 jaar en 7 maanden ouder was dan zij. En er ook meer dan 20 minnaressen op nahield, naar het schijnt. En daarom scheidde Frida van hem, maar trouwde later opnieuw met hem. Kijk, hun liefdesleven was vol passie en vol drama. Maar kijk, zo kan het ook.
1: You must be a special lady.
2: Who are you singing first, or second?
3: No, Harry, I'm singing second, man.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some hunger. Come on.

0: Goodman en Brown met Special Lady. En straks na het nieuws van 12 onze goede vriendin Aya Daams met Als de muren konden praten. En vandaag gaat ze op bezoek bij ex-veldrijder Bart Welles. Een campensfeestje straks na het nieuws van 12. Het was goed om terug te zijn. Tot morgen, hè.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zware bosbrand nabij Parijs is mogelijk het werk van pyromanen. De hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten doen de olieprijs weer stijgen. En in Nederland zijn er spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn intussen ontruimd. De snelweg naar het zuiden is afgesloten. En ook het treinverkeer in de regio verloopt verstoord. Frank Renaud vanuit Parijs.
1: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken, suggereerde de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, die het gebied vanochtend bezocht.
2: On a eu 32.000 hectare.
1: De afgelopen weken is in heel Frankrijk al 32.000 hectare verbrand. En dat is meer dan in de hele zomer van vorig jaar, zei de minister.
0: In het Mechelsbos in Maasmechelen blust de brandweer nog altijd na. Vannacht heeft een brand er zo'n 8 hectare natuur verwoest. Er waren vanmorgen nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu weer onder controle, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
3: Wij verwachten geen uitbreiding meer, dus dat het bij die 8 hectare gaat blijven. Waar we nu nog ons werk aan hebben als brandweer is het feit dat in dat Mechelsbos ook turflagen zijn. Het zijn de turflagen vooral die nu nog branden, nasmeulen, warmte in zich houden. En daar zijn we ons nu op aan het focussen om dat op te lossen.
0: Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen extra voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxonWeb. Daarom geeft de fiscus 4 dagen extra, tot en met zondag 19 juli dus. Regeringspartij Vooruit willen het vaderschapverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Vandaag wordt de moederschapsrust wel verlengd voor de duur van het ziekenhuisverblijf. Maar bij vaders en meeouders blijft het beperkt tot 20 dagen. En daardoor moeten ze weer gaan werken of onbetaald verlof of ouderschapsverlof nemen om bij hun kind te kunnen zijn. Dat moet anders, vindt Vooruit Kamerlid Anja van Robijs.
4: Het gaat er eigenlijk om dat papa's niet voor een onmogelijke keuze worden gesteld. Uw hoofd staat echt niet op werken wanneer dat je toch wel ook altijd moet bang afwachten, wanneer dat je elk moment kan opgebeld worden. Je wilt gewoon bij je kindje zijn, bij je partner of je vrouw zijn. En ik vind het feit dat ze dat niet kunnen echt niet meer van deze tijd.
0: De olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleert. Na oneenigheid over de blokkade van de straat van Hormuz zijn er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran. En Michael van Drogenbroek, dat merken we meteen op de oliemarkt.
5: Ja, de prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen fors gestegen in de eerste handelsuren tot ruim $79 voor een vat. Omgerekend is dat zo'n €69. En dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten noteren die olieprijzen al langer op een hoog niveau. Na een piek begin april en zeker na het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran was er wel een daling. Maar nu het geweld opnieuw oplaait, stijgen de prijzen opnieuw. En dat is uiteraard ook te voelen aan de prijzen aan de pomp bij ons. Daar zit altijd wel een dag vertraging op, dus de opstoot vandaag is nog niet merkbaar. Morgen zakken de prijzen zelfs een beetje, maar dat zal dus mogelijk tijdelijk zijn. Wie diesel tankt, die betaalt sinds vorige week opnieuw een maximumprijs van boven de €2 per liter.
0: Dankjewel, Michael. In Ter Apel, in het noorden van Nederland, zijn er de afgelopen dagen grote spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Gisteren nog werd een man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Alle hulporganisaties hebben zich ook teruggetrokken uit het centrum. Jeroen Rijgaard, waarom loopt het daar nu zo uit de hand?
6: Wel, in elk geval niet omdat er plots veel meer asielzoekers zich komen aanmelden, maar wel omdat er niet genoeg uitstromen momenteel. Je moet weten, Ter Apel, dat is eigenlijk de registratieplek, een beetje te vergelijken met het klein klein kasteeltje vroeger bij ons. Bedoeling is dus dat je daarna naar een asielcentrum ergens anders in Nederland gaat. Maar overal in Nederland waren er de laatste tijd heel veel protesten tegen asielcentra. Gevolg, er openen er niet genoeg en dus raken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. Heel wat mensen, vooral jonge mannen, kunnen op dit moment daar niet opgevangen worden. En die blijven dus dagenlang daar in de buurt van het aanmeldcentrum kamperen in de hitte. Het is er ook warm. En de sfeer is intussen blijkbaar dus zo grimmig dat organisaties als het Rode Kruis nu geen hulp meer willen bieden, omdat er dagelijks vechtpartijen zijn en zelfs regelmatig ook steekincidenten.
0: Dankjewel, Jeroen. Het staat nog niet vast wat de oorzaak was van de dodelijke brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 20 gewonden zijn nog in levensgevaar. Volgens getuigen was minstens één nooduitgang geblokkeerd en de brandbare isolatie aan het plafond zou de brand versneld hebben. Jeremy Besson was in de buurt van de bar toen het vuur uitbrak.
7: Wat ik daar zag was echt heftig. Overal kwamen ambulances, brandweerwagen, politie en militairen aan om hulp te verlenen. En ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald. Sommigen werden gewikkeld in folies en dan in ambulances afgevoerd. Na een kwartier en een half uur werden er witte schermen geplaatst waar de overleden slachtoffers werden gebaard en geïdentificeerd.
0: En die identificatie is nog altijd aan de gang. Het weer, enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag zouden de maxima weer zakken onder de 30 graden. We begonnen met de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Die is mogelijk aangestoken. 900 mensen zijn geëvacueerd. Al bijna 1000 hectare is in vlammen opgegaan. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dag Anja, Bart Welles hier. Ik hoor dat je niet zo sportief bent. Geen probleem, hè. We gaan niet veel ruim. Ook gewoon welkom voor een babbelje hier in Dessel.
9: Radio Bene.
10: Ook deze week gaan we tussen 12 en 1 op bezoek bij een bekend iemand.
11: Als de muren konden praten.
10: Anja Daams.
12: De tijd van je leven.
10: En vandaag neem ik je al meteen mee naar een wereldkampioen. Wat zeg ik? Zelfs een tweevoudig wereldkampioen veldrijden. In Dessel vanmiddag op bezoek bij Bart Welles.

0: fietser wel, maar eenzaam allesbehalve, denk ik, Bart Welles. Dat was Boudewijn de Groot.
1: Radio BNE, als de muren konden praten. Radio
0: BNE. Ik had taartjes mee voor Bart Welles. En plots dacht ik, ajajaj, Bart is sinds het einde van zijn koerscarrière toch wel iets meer Bart geworden. Dus meteen de lastige vraag. Hoe zit het met het gewicht, Bart?
2: Oei, oei.
3: Dat is echt een moeilijke vraag.
2: Ja, ja. Ik ben een levensgenieter geworden. Ik eet graag, ik drink graag iets. Dus, ja, en ik sport veel te weinig. En dan bekomt het net iets te veel kilo's dan dat je eigenlijk zou willen. Maar ik voel er mijn eigen niet slechter.
3: Nee.
2: Dus,
3: Want hoeveel kilo's ben je dan, mogen we dat weten, bijgekomen sinds...
2: Veel te veel. Maar het feit, ja, in mijn scherpste jaren woog ik ongeveer 65, 66. En nu is het...
3: Iets meer.
2: Iets meer, 90, 95. Dat schommel ik altijd tussen. Dus ja. Dat is toch wel heel waar.
3: Maar was dat dan afzien destijds om zo mager en zo scherp te blijven staan?
2: Nee, want ik mocht toen eten wat ik wilde. Dus dat was zo heel raar. Dat scherp zijn. Ja. Maar ja, ik fietste dan ook heel veel. Allee, ik bedoel, je sportte elke dag. Nu doe ik nog echt totaal niks. Ik ga af en toe eens fietsen als we ploegtrainingen hebben met onze renners. Maar voor de rest... Ja.
3: Allee?
2: Ja, ja. Maar ook mijn kilo's zijn er in het begin direct eigenlijk bijgekomen. Hè. Ik ben gestopt. En ik denk dat ik de eerste 20 kilo... op 3-4 maanden tijd zijn bijgekomen.
3: Allee, jong. Dat is veel.
2: Door in één keer niks te doen en alleen maar eten en drinken. En ja, veel festivals. Ik heb in mijn eerste jaar dat ik gestopt was, heb ik elk festival gedaan. Dus allee, dat was veel pintjes en veel hamburgers en veel frieten. En ja, sindsdien...
3: Dat was zo uw puberteit eigenlijk, wat?
2: Op mijn 36e dan toch. Dus, maar ja, dat ging dan heel rap.
3: Ja.
2: En dan die kilo's er terug afkrijgen. Dat is een groot probleem, dat gaat
3: niet. Moet ook niet, hè? Allee.
2: Nee. Soms voel ik wel, als ik hier met de gasten wat ga voetballen van achter in de tuin. In het begin, dat ze nog wat kleiner waren, dan kun je op techniek die nog wat uitribbelen. Maar nu beginnen ze 12, 13 jaar te worden. En die krijgen wat conditie en die kunnen lopen en blijven lopen. En dan begin ik zo aan betaald te zweten en dat ik toch af en toe moet pauzeren. Dus,
3: En waarom fiets jij niet meer?
2: Tijd. Okay. Vooral veel tijd.
3: Ja.
2: Ik zit heel veel uren in een auto als ploegleider, maar ook vooral nu in de winter als ploegleider, maar dan wel een beetje manage van alles. Ik sta in voor servicekoers, ik sta in voor de training, ik sta in voor het materiaal, dus dan ben ik constant bezig. En de momenten dat je dan vrij bent, ben je blij dat je hier gewoon thuis zit of ik kan in een tuin bezig zijn. Dat is ook een vorm van ontspanning, maar fietsen is dan al lastig om dan hier thuis te vertrekken. Ja, eens dat ik weg ben, zou het geen probleem zijn, denk ik. Maar het is wel lekker door dat vertrekken, die koerskledij aan doen. En meestal is het dan ook slecht weer. Hè, want in de zomer ben ik heel veel weg met de wegploeg. Dus...

0: naar het Radio Bene kanaal op VRT Max. Voyage,
1: voyage. Radio Bene Franse 40. Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl

0: Dessel. Want Bart en zijn vriendin zijn nog niet zo heel lang geleden verhuisd.
1: Nee.
2: Het ziet er wel.
1: We hebben het zo gekocht, maar we hebben wel veel veranderd. Want eigenlijk stond gelijk hier stond nog een muur in.
2: Ja, het is een heel open, het is een open huis.
1: Ja. Want er waren echt, alles was dicht met dichte deuren. Dus we hebben echt alles gestript hier binnen. Dat heb ik laten doen, maar de rest, ja... Like die wand heb ik allemaal zelf gezet.
2: Zo'n houten wand, dat is mooi.
1: En het bureau heb ik allemaal zelf proberen te klussen. Dus ik probeer altijd wel... ik ben altijd graag bezig. Ja. Ik ben niet iemand... Ik denk niet dat ik in de laatste anderhalf jaar al 10 keer in mijn zetel gezeten heb.
2: Hij ziet er ook nog nieuw uit.
1: Dus, die is wel meegekomen ook van het vorige huis. Dus het is al een oude zetel, maar ik zeg, je ziet dat er niet veel in gezeten wordt. Dus,
2: nee. Want jullie hebben dit samen gekocht?
1: Ja.
2: Oké. En dan verbouwd?
1: En dan verbouwd.
2: Oké. En voelt het al een beetje als thuis?
1: Helemaal. We hebben het gedaan gelijk dat we het zelf wilden. Dus vooral mijn vriendin is vooral de kleuren en de inrichting. En als we de keuken gingen kiezen, ook, heb ik gezegd van kies jij maar. We zullen wel zien. Allee, het moet gewoon praktisch zijn. Het is echt... Ja, het is ook veel opener en veel groter dan mijn vorige huis. De kinderen hebben hier hun eigen kamer. Ik heb eigenlijk mijn mancave boven, waar dat dan een pool staat en een dartboard staat.
2: Ja, die wil ik precies wel eens zien. Of mag dat niet?
1: Dus, geen probleem.
2: Straks eens zien, hè.
1: Ja. Dus het is op zich niks speciaal. Maar omdat het toch groot genoeg was, had ik gezegd van, ja, dat wil ik zeker. Ja. Dus zeker... Alleen, in de zomer, ik heb je nu gemerkt, in de zomer zit het daar heel weinig. Maar de winter met dagen, dan zeker en vast.
2: Ja, want jullie zijn hier inderdaad samen komen wonen. Jullie hadden alle twee al een leven, hè, met kinderen. Wie brengt dan wat mee?
1: Veel is vanuit vorig huis. Hè. Dus,
2: van u? Van jou?
1: Ja, dus mijn vriendin Nicky woonden ook al bij mij in Vorselaar in. Maar omdat het de transfer tussen Vorselaar en Lommel... Dus de zoon van Nicky ging daar ook naar school. Dat was week om week bij ons. Dus dat is altijd wel een heel eind. En ik heb gezegd van na mijn carrière... In het begin, als je coureur bent en dan heb je heel veel supporters en dan hang je vast een beetje aan je dorp van waar dat je bent. Maar ik ben dan een beetje verloren nadat het eigenlijk gestopt was. Je hebt dan geen fans niet meer en dan is die connectie een beetje. En toen had ik zoiets gezegd van, zie, ik wil wel ergens tussenin. Ik ga niet mee naar Lommel, want dat vind ik echt een uithoek in België om ergens te geraken. Een heel mooie streek, echt een heel mooie streek. Maar om te wonen en om ergens te geraken met een auto is toch een heel moeilijke verbinding. En hadden we gezegd, ergens in het midden. En dan kwamen we eigenlijk in Geel terecht, maar daar vonden we niks. We hebben echt lang gezocht. En zo zijn
2: Geel
1: we
2: is duur en chic, hè? Dat is niet waar.
1: Eigenlijk wel. We hebben echt, ik denk, 40, 50 huizen gaan bekijken. En op een gegeven moment begonnen we een beetje te twijfelen. Zeiden van, we gaan de grond moeten kopen en gaan bouwen. Mm-hmm. Maar dan gingen we daar prijs van maken. En het leven tegenwoordig is toch wel heel duur. En per ongeluk kwamen we eigenlijk hier. En dat klikte eigenlijk direct. Ja. Dus het was wel veel anders ingericht. We hebben ook eigenlijk de vloer. En we hebben echt veel.
2: Allemaal nieuw.
1: Als je de foto's ziet van ervoor... Je zou niet zeggen van, dat het zo was. Dus we hebben echt...
2: Ik vind het heel mooi gedaan.
1: Nieuwe keuken, want nu de oude keuken staat buiten, onder terras. Die heb ik allemaal naar daar verplaatst, omdat we dan buiten kunnen zitten en dat we die keuken daar kunnen gebruiken. Ja. Dus en de tuin was dan ook heel diep, waar de jongens dan kunnen voetballen. En dat is echt wel perfect hier op deze moment.
3: De tijd van je leven. Als de muren konden praten. Radio BNN. Anja Daams.

0: Blijft schitterend, hè? Dat respect van Aretha Franklin. Respect ook voor Bart Welles, tweevoudig wereldkampioen veldrijden. Maar wat mij opviel bij Bart thuis in de woonkamer is dat er niet echt heel veel van zijn koersverleden te zien is. Behalve dan in de gang.
1: Dat is ook enige koersgerelateerde. Mijn wereldkampioenentrui met mijn jaren erbij. En onze kapstok, mijn koersteur. Zelf gemaakt.
0: Maar hoe origineel is dat? En is het echt uw stuur? Of
1: ja, nee, maar het is wel een echt koersstuur. En ja. Een bidonhouwer. Ik had dat op Pinterest een keer gezien. En ik zeg, ja, dat kan ik ook. Ik heb dat materiaal liggen. En dat is eigenlijk het enige koersgerelateerde dat hier binnen te vinden is. Ja. De rest moet een beetje huiselijk zijn. Ik denk dat ik, als ik actief renner was, had er misschien wel wat meer gangen. Maar nu, ik vind dit genoeg. Ik ben daar fier op.
0: Ja.
1: En ik zeg, het is ook al lang geleden dat je naar de jaartallen ziet. Maar...
0: Want hoe oud was jij toen jij begon zo echt te koersen om te winnen?
1: Ik ben op mijn 8 jaar gestart en dat was direct winnen. Ik ben ooit, hoe oud was ik toen? 12 of 13. Ooit op de toenmalige BRT geweest in Panorama. Dan met Kindsterretje, dat was nog met Sylvie Melody. Maar ja, toen was ik denk 11 of 12 jaar. Dus dat was de eerste keer dat ik Belgisch kampioen werd. Dus het is altijd koers geweest in mijn leven. Het was altijd fietsen van jongs af aan. Dus ja. Nu minder actief natuurlijk. Maar het zit er nog altijd wel in.

Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.

0: op Salisbury Hill met Peter Gabriel. Vanmiddag neem ik je mee naar Dessel, naar het gezin van wereldkampioen veldrijden Bart Welles. Hij heeft een nieuw samengesteld gezin. Het bestaat soms uit 2 personen, soms uit 3 en soms uit 5.
1: Dus die is de zoon van mijn vriendin. Die is week om week hier. En mijn kinderen zelf, dat is meestal om de 14 dagen. En bekijken ja, wanneer ik thuis ben van de koers. Dus dat is een beetje geven en nemen. Dus dat is soms een moeilijke situatie. Maar tot nu toe lukt dat. En ook met Thies klikt dat enorm. Jules is een voetballer, Thies is een voetballer. Dus als die hier zijn, is het altijd voetballen. Lily wordt wat ouder. Dus dat is altijd wat van... gaan ze wel komen, gaan ze niet komen. Nou, zij beslist dat nu een beetje zelf, omdat ze ook al aan het studeren is. Ze heeft haar vriendinnetjes waar ze bij de mama thuis woont. Dus op zich, dat klikt heel goed. En ook hier thuis, dus dat is wel heel leuk.
0: Ja. Was het moeilijk om zo een nieuw samengesteld gezin te vormen in het begin?
1: Ja, tuurlijk. Het is nooit niet gemakkelijk. Een vingerknip van oké, dat is. Dus altijd een beetje zoeken. Maar ik denk, als we allemaal ons best doen, ik denk, we staan ervoor en we moeten ermee door. En dat is wel tot nu toe altijd goed gelukt.
0: Ja. Ja, jouw kinderen zijn niet altijd hier, hè?
1: Nee.
0: Je hebt een drukke carrière gehad. Ze zijn veel bij de mama. Voel jij jezelf een aanwezige papa voor uw kinderen?
1: In de mate van het mogelijke wel. En zij beseffen dat ook wel heel, heel goed, denk ik. Dus ze worden nu ouder. In het begin is dat moeilijk dat zij dat... Maar nu weten ze dat wel. Hè. Ze weten dat ik heel veel weg moet. Ze weten dat ik heel veel in het buitenland zit. Dat ik hard moet werken. Het gemak van tegenwoordig is dat je kan facetimen. Dat je... Dus het is niet dat ik ze niet zien. Natuurlijk, ja. Het is anders dan in een gewoon gezin waar je 7 dagen op 7 met elkaar zit. Dus... op deze moment, lukt het allemaal en ben ik content. Hopelijk zijn zij ook content. Mm. Natuurlijk, het zijn wel de dingen. Ik leg daar Jules ook voetbal speelt. Ja, ik kan niet elke week met hem naar de voetbal. Want dat is ook aan het weekend. Weekend ben ik meestal naar de crossen. Dus dat zijn wel dingen waar dat ik weinig of nooit aanwezig ben. Maar hij weet dat ook en hij doet dan wel zijn heel verslag achteraf van... het was zo en ik heb gescoord of ik heb niet gescoord, dus dat is wel leuk.

0: Piep jonge Billy Joel and tell her about it. Ja, het allerbeste heeft Bart wel eens toch wel tot laatst gelaten. Want toen onze taartjes op was, toen wilde ik heel graag zijn man cave zien. En voor zijn man cave moesten wij naar de zolder.
1: Ja, dat is helemaal waar. Dus,
0: Oei, zal ik mijn schoenen uitdoen?
1: Nee, laat maar aan. Morgen
0: echt
1: komt de poetsvrouw.
0: Amai,
1: dus,
0: het is echt... Amai, ja, het is echt hoog.
1: Ja.
0: Dus ik hou ze aan, hè.
1: Ja, houd je maar aan, houd
0: Do
1: je maar aan.
0: More of what makes you happy. Ah, dat is wel een goeie mat.
1: Dus het enige dat wij niks aan gedaan hebben, is eigenlijk de trap. De rest is dat en de badkamer. Dat zijn dingen. Eigenlijk was het eigenlijk alles in die stijl. Die vloer van beneden was ook die vloer.
0: Zo meer fermette stijl is dat zo.
1: Dat is het enige dat eigenlijk niet veranderd is. De rest is eigenlijk allemaal veranderd en naar onze smaak ingericht. Dus,
0: Maar het is goed gedaan. Allee, de man cave.
1: Ja, het is eigenlijk dubbel.
0: Oh, wow. Ja.
1: Dus eigenlijk een deel de rommel.
0: Ja. Mama,
1: spanning.
0: Ja.
1: En dan eigenlijk voor de kids hebben we daar een soort van gamekamer. Dus met de slecht weerdagen steken wij de kinderen op zolder en wij horen die niet meer. Allee, dat is niet cru gezegd.
0: Dat is een goede quote. We steken de kinderen op zolder.
1: We hebben daar een PlayStation staan en geef die mannen een PlayStation en dan zijn die bezig. Ja. Die rijden heel de Tour de France, die spelen alle werelden van Fortnite. Allee, En dan zitten daarop te kijken en denken van... Nee, dat is niks voor mij. Ja.
0: Maar toch even koersfiets hier, zie ik. Of een koersfiets.
1: Soms rijd ik een keer op de rollen als het mij eens uitkomt, als ik echt veel zin heb. Maar nu staat hem er al langs, zoals. Dus,
0: Zie, en wat zijn die koerstruitjes dan?
1: Rex is eigenlijk... Ik heb de wereldbeker gewonnen. Mm-hmm. Dan Belgisch kampioen ben ik, denk een keer of 10 geweest in elke categorie wel een keer. Dus daar heb ik er eentje. En links is mijn allereerste kampioenentrui bij de Nieuwelingen. Dus... Dat was ook nog een belangrijke voor mezelf. Dus dan zijn we 15 jaar. En dat is de eerste keer in het officieel kennen. Toen we 10 jaar en 11 jaar waren, gingen we naar Nederland. Dat was dan nog niet, maar dat was eigenlijk de eerste officiële keer dat ik Belgisch kampioen werd. En dat was ook enorm in te kaderen. En ik vond dat hier dan wel thuis hoorde. Dus,
0: Wat zeggen de kinderen daarvan? Zijn die zich daarvan bewust eigenlijk?
1: Niet echt. Hè. Lily is in het begin nog een paar keer... dat ze heel, heel klein was met de cross, maar die weet daar niks meer van. En nu is het heel veel op YouTube opzoeken en kijken van... Amai. En in het begin was het zo van, als we naar de winkel gingen en ze gingen mee... Was ze van, papa, maar iedereen zegt iets tegen u. Papa, die kennen u. Ken jij die? Ja, ik zeg, ik ken die mensen niet, maar die weten van vroeger. En dan moet je dat een beetje uitleggen. Dan zijn ze daar wel trots op. En dat vind ik dan wel heel leuk. Maar het is wel jammer dat ze dat niet hebben kunnen meemaken natuurlijk. Maar ze kunnen... Gelukkig bestaat er Google en YouTube om die dingen terug te kijken. Ja. Dus,
0: En zelf zit het er niet in?
1: Niet echt. Ik denk dat... vooral Jules is een voetballer. Samen met die is dan hier stikwijls uren en uren van achter op het veld hier. En Lily is vooral... de slimme, die studeert heel graag. Die gaat heel graag naar school. Die knutselt heel veel. Dus die is helemaal niet sportief. Maar dat hoeft voor mij ook niet. Ik kan niemand niet pushen als ze het niet willen. Want dan weet ik van mezelf, van als er iets gepusht wordt, gaat dat toch niet lukken. Dus ze zijn nog jong en dat ze maar doen wat ze graag doen. Dus,
0: Je mist nog een bar.
1: Dat gaat er niet komen.
0: Gaat er dat niet komen?
1: Nee.
0: Zo'n bar zo om iets te drinken tijdens het poelen?
1: Nee, we hebben dat gezegd van zie, nee, dat gaan we ook niet doen. Ook met de kinderen bijvoorbeeld zeggen we altijd van een glaasje water kunnen ze meebrengen voor te gamen, maar voor de rest gaat er ook niet te veel. Ik heb een madame die heel stipt is op netheid. Je hebt dat misschien al gezien in het huis. Het is niet omdat jullie hier zijn dat zo net is. Het is hier altijd kraaknet.
0: Wow.
1: Dus al is bijvoorbeeld de poetsvrouw komt morgen, maar als die weg is, gaat er nog eens de stofzuiger nog eens een keer rond en nog eens. Dus het ga je altijd, je kunt echt van de vloer eten bewijzen van.
0: Waarover wordt hier dan gekibbeld in huis? Over opruimen en proper zijn?
1: Onder andere. wanneer ik mijn schoenen binnenkom of van die dingen dat zo rap moet zijn of zo'n dingen. Dus, ik zeg, je hebt geen huis op de boekjes, hè? Ja, maar ik wil dat wel, zegt ze dan. En dan, oké, dat is goed dan. Ik ben door haar te leren kennen ook wel veel netter geworden, want ik was echt een sloddervos vroeger.
0: Is dat waar?
1: Dus als ik bijvoorbeeld met de koers op hotel ging, dan, als je dan in mijn kamer inkwam, dan was precies een bom ontploft. En nu ben ik een van de netste jongens, volgens mij. Als ik nu ergens in het buitenland dan mijn valies ga open, ik pak net uit wat ik eruit moet hebben, de rest. Als we langer mee, als we een dag blijven, durf ik het wel eens in de kast leggen, maar dat moet netjes zijn. Dus.
0: Amai!
1: Ja, je leert bij, hè.

0: Hoe ziet Bart wel eens de toekomst? Dat heb ik hem op het einde van onze babbel gevraagd. Stuur mij Bart over 20 jaar eens een mailtje met het antwoord op mijn vraag. Bart, hoe gaat het nu met jou?
1: Hey, dag Anja. Non de Dieu, is dat al 20 jaar geleden? Ja, nog altijd druk, hè. Met de koers, just terug ze uit mijn hofje. En als ze beet, maar spelen met de kleinkinderen, hè. Ja, we worden oud. Groetjes van een baard.

0: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. De zware bosbrand nabij Parijs is mogelijk het werk van pyromanen. De hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten doen de olieprijs weer stijgen. En in Nederland zijn er spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn ontruimd, de snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer is verstoord. Frank Renaud vanuit Parijs.
1: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken, suggereerde de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, die het gebied vanochtend bezocht.
2: On a eu 32.000 hectare.
1: Afgelopen weken is in heel Frankrijk al 32.000 hectare verbrand. En dat is meer dan in de hele zomer van vorig jaar, zei de minister.
0: In het Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand is uitgebroken. Zo'n 8 hectare natuur is intussen verwoest. Er waren vanochtend nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu onder controle. De brandweer focust zich nu op de turflagen in de grond die nog branden of nasmeulen. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na een val van een brug, dat meldt de Franstalige krant Sud-Info. De man was mee als fourier om te koken op het kamp. Volgens Sud-Info had hij geprobeerd om in de Virois te springen, maar is hij op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
3: In Virouanval is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jongeman van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerden zijn mede-fouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons, waar nodig.
0: Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen extra tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxonWeb. Daarom geeft de fiscus 4 dagen extra tot en met zondag 19 juli. Regeringspartij Vooruit wil het vaderschapsverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Vandaag is het zo dat de moederschapsrust wel verlengd wordt voor de duur van het ziekenhuisverblijf, maar bij vaders en meeouders blijft dat beperkt tot 20 dagen. Daardoor moeten zij weer gaan werken of onbetaald verlof of ouderschapsverlof opnemen om bij hun kindje te kunnen zijn. Dat moet anders, vindt Vooruit-Kamerlid Anja van Robijs.
4: Je kan echt niet verwachten van papa's dat ze op die zware, intense periode gaan werken en nu worden die voor een onmogelijke keuze gesteld. Dus wat wij willen is dat geboorteverlof verlengen. Het voorstel houdt concreet in dat het verlengd wordt tot 4 maanden, zodanig dat je al tenminste die 4 maanden in plaats van 20 dagen bij je kindje kan zijn in het ziekenhuis.
0: Vooruit gaat nu op zoek naar steun van de coalitiepartners om hun voorstel te kunnen realiseren. De olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleert. Na onenigheid over de blokkade van de straat van Hormuz zijn er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran. En Michael van der Hogenbroek, dat merken we ook meteen op de oliemarkt.
5: Ja, de prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen fors gestegen in de eerste handelsuren tot ruim $79 voor een vat. Omgerekend is dat zo'n €69. En dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten noteren die olieprijzen al langer op een hoog niveau. Na een piek begin april en zeker na het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran was er wel een daling. Maar nu het geweld opnieuw oplaait, stijgen de prijzen opnieuw. En dat is uiteraard ook te voelen aan de prijzen aan de pomp bij ons. Daar zit altijd wel een dag vertraging op, dus de opstoot vandaag is nog niet merkbaar. Morgen zakken de prijzen zelfs een beetje, maar dat zal dus mogelijk tijdelijk zijn. Wie diesel tankt, die betaalt sinds vorige week opnieuw een maximumprijs van boven de €2 per liter.
0: Bedankt, Michael. In Ter Apel in het noorden van Nederland zijn er de afgelopen dagen grote spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. stokers. Gisteren werd de man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Intussen hebben alle hulporganisaties zich teruggetrokken uit het centrum. Jeroen Rijgaard, waarom loopt het daar nu zo uit de hand?
6: Wel, omdat er gewoon te veel mensen zitten, maar dat komt niet omdat er zich meer asielzoekers komen aanmelden, wel omdat er niet genoeg uitstromen. Je moet weten, Ter Apel, dat is een registratieplek, een beetje zoals het klein kasteeltje vroeger bij ons. Bedoeling is dat je daarna naar een asielcentrum ergens anders in Nederland gaat, maar ja, overal waren er in Nederland de laatste tijd veel protesten tegen dat soort opvangcentra. Er openen er niet genoeg, dus als gevolg daarvan. En dus raken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. Heel wat mensen, vooral jonge mannen, kunnen nu niet opgevangen worden daardoor en blijven dus dagenlang in de buurt van het aanmeldcentrum hangen. Het is er ook enorm warm. En de sfeer is dus blijkbaar ja, zo grimmig dat organisaties zoals het Rode Kruis nu geen hulp meer willen bieden, omdat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. Want er zijn bijvoorbeeld dagelijks vechtpartijen en er waren zelfs verschillende steekincidenten.
0: Dankjewel Jeroen voor je uitleg. Weer enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er dan kans op een onweersbui. Maar vanaf vrijdag zouden de maxima onder de 30 graden zakken. We begonnen met de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Die werd mogelijk aangestoken. 900 mensen zijn geëvacueerd. Al bijna 1000 hectare is in vlammen opgegaan. President Macron zegt dat alle middelen ingezet worden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel Iris. Naar Brussel op D40 een half uur extra tussen Afflichem en Groot-Bijgaarden. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op D17 een half uur tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. En op de E313 ook file vanaf Massenhoven een half uur richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring dan richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De andere vertragingen in Vlaanderen zijn alleen maar klein.
8: Radio BNE.
7: De heetste evergreens en de warmste artiesten van bij ons. Hier klinken ze lekker cool. Het wordt opnieuw een zomerse middag.
8: Radio Bene topcollectie.
9: Peter Hermans.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Fijn dat je hier bent.

geld maakt niet gelukkig. Het is wel makkelijk, hè, om de tijd van je leven te nemen. Die tijd heb je ook bij ons als je platzak bent. De tijd van je leven met het beste van toen. En het fijnste van bij ons op Radio BNN natuurlijk. Zo kijken we hier straks 500 jaar vooruit met Zeger en Evans. Maar eerst 44 jaar terug met Toto, Rosanna.

dan gaat het gebeuren. Oei, oei, oei, pas op voor de technologie van morgen. Artificiële intelligentie hing op de een of andere manier in 1969 al in de lucht. Of gewoon tussen de oren van Zager en Evans. Sterk werk. Lisbeth List en Amse Shafi, die hadden ook wat met het jaar 69. De pastorale.

0: Veel liefde op een zwoele maandagmiddag van Ramses en Lisbeth. Terwijl er nog zoveel moois op je afkomt. Julia Clerc, daarna winnaar Michael Jackson. En
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10.

0: morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
1: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

Julia Claire op Radio BNR. Dat is helemaal geen drol idee. Je kan hem zelfs in onze Franse top stemmen. Of je kon dat doen. Tot vanmiddag 1 uur, want we hebben de stembussen gesloten. Er wordt op dit moment geteld. En morgen hoor je het resultaat natuurlijk tussen 1 en 4 hier op Radio BNR. En als je Julien aan het werk wilt zien, wel zijn 80ste verjaardag, komt hij 2 dagen op voorhand vieren. Op 2 oktober, dat is een zaterdag in het jaar 27. Dat is nog even wachten.

woensdag 21 oktober. Dan krijgt ze een plaats in de eregalerij van onze vrienden van Radio 2. Voor een leven vol muziek. Jij bent de zon en ik de maan. Daarna winnaar. Op de winnering rond Brussel 20 minuten extra tussen Groot Bijgaarde en Zellik. Dat komt daardoor een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E40, 10 minuten vanaf Ternat. En dan de files naar Antwerpen op de E17. Een half uur tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. En er staat ook een file op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. En dan naar de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De andere vertragingen in Vlaanderen zijn nauwelijks de moeite om over te praten.

0: Bij Radio BNR is het glas altijd half vol, ook voor Eros, David en Elvis. Zij doen straks gewoon hun eigen ding, een boyband met die drie. Dat zou wat te hoog gegrepen zijn.
1: Deze zomer op Radio BNR.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
13: Ah, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Nou, ah, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.

Zo'n Eurovisie Songfestival top met Zweedse inzendingen. Dan kan je een hele dag mee vullen, denk ik. Wij houden het morgen op de 40 beste Franstalige evergreens. Jij stelt de lijst samen en ik doe morgen op le 14 juillet, de Franse nationale feestdag, doe ik het volledig en français. Van Axelrod tot Zas en alles wat daar tussenin zit. Stem ik al niet meer, tellen is begonnen. Het resultaat hoor je morgenmiddag van 1 tot 4 hier op Radio.

Uit de film achter tralies met de beat in het juiste ritme. Dat van de King Elvis op Radio BNN. Het is 2:04. Goedemiddag, straks zijn we dubbel goed gezind, zeg ik dus, van 4 tot 6. Met extra veel Natalia op Radio BNN. Eerst al eens vooruitblikken naar de Radio BNN Franse 40 van morgenmiddag. Misschien staat dit er ook wel in tussen 1.

0: Heel even tot bij ons in de jaren 80. Tot bij ons in de top 30. Ja, à cause des garçons. Misschien heb jij hem wel in de Radio Bene Franse 40 gestemd. Morgen hoor je hem op Le 14 juillet. De nationale feestdag daar.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na een val van een brug. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info. De man was mee als fourier om te koken op het kamp. Volgens Sud-Info had hij geprobeerd om in de Virouin te springen, maar is hij op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
1: In Virouinval is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jonge man van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerde zijn mede-fouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons, waar nodig.
0: In Gent kan je vanaf 13 augustus een maand lang op 3 plaatsen zwemmen in open lucht. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en goedgekeurd. Er zullen geen redders zijn en zwemmen is dus op eigen risico, zegt schepen van ruimte Joris van den Broeke.
2: Daarom mogen kinderen onder de 10 jaar niet in zwemmen. Vanaf 10 jaar is het wel toegelaten, zij tot 12 jaar onder begeleiding. Er zal wel sfeerbeheer aanwezig zijn. We zorgen ook voor extra vuilbakken, er is ook sanitair. Maar het is en blijft wel zwemmen in open water op eigen risico. Bovendien is de zone waar je mag zwemmen strikt afgebakend. Je mag niet buiten die zone zwemmen en ook dat is een belang van de veiligheid.
0: Op een van de plekken waar je binnenkort mag zwemmen kwam vorige week nog een jongeman van 19 in de problemen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel op tafel leggen om de toegang tot sociale media voor minderjarigen te beperken, gekoppeld aan leeftijdsgrenzen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Ze kreeg vanmorgen van experten een rapport dat als basis moet dienen voor dat voorstel. De experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De komende tijd wil de commissie bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Maar de verandering zal tijd vragen, zegt von der Leyen. Net zoals dat ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
3: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight. But when it comes to our safety, it is always worth it.
0: Het weer. Het is warm met enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig toch en tot 32 graden in de Kempen vandaag. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag zouden de maxima onder de 30 graden zakken. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Iris. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Dilbeek en Zellik. De weg is er vrijgemaakt. Ook naar Brussel op de E40 20 minuten vanaf Ternat. Naar Antwerpen 20 minuten op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je daar alleen over de zijrijweg. En op de E313 vanaf Ranst ook daar file. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen in Vlaanderen alleen maar kleine vertragingen.
5: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
6: Peter Hermans.
7: De tijd van je leven.
4: Gaan we een mosseltje eten?
7: VRT Radio BNE.
4: Allee.

Heb je eerst de poëzie Mossel al binnen? Ik heb ze vorige week thuis klaargemaakt en ze zijn weer top. Echt tof. Bouchons uit Frankrijk of de Zeeuwse van over de grens. Je ruikt de mosselpotten van in de Rue des Bouchers tot op de Grote Markt van Brussel. Johan Vermeerde, volle gas op Radio BNE, net als toen in 1979. En vanaf 5 december neemt Johan afscheid als zanger van zijn publiek met een aantal de concerten. Hij start ermee in Heijsselberg. Die is al uitverkocht. Maar er zijn nog wel een paar andere data, hoor. Check het maar op zijn website. Seems

0: Tommy James deed van Hanky Panky. Met de Chandelles. In 1966 kwam je daar nog meer weg op de radio. En morgen, wel morgen, is de warmste dag van de week tot 33 graden. Vanaf vrijdag zou uiteindelijk een beetje afkoelen in Vlaanderen. Het wordt dus niet alleen beter, beste Gerard Cox, ook wat hitter.
1: Iedereen die heeft het over morgen wordt het beter.

0: Vandaag dat je er bent.
1: Roger Whittaker ging met de centen lopen. Gerard Cox had er een mooi hitje mee te pakken. Morgen wordt het beter. New World in the Morning. Zo gaat dat tot 14 voor...

0: Rastabilly. Hij zou nu de broer van Bob Marley kunnen zijn. Hij is bekeerd tot het geloof van Bob, de Rastafari. Toen nog niet, ondertussen is Billy 76. En toen kwam uit het midden van de jaren 70. Are you ready to go? Zijn we lang nog niet van plan. Want wie staan er voor je klaar? Kenny Rogers en Lisa Lewis.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip.

0: deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE. You've painted up your lips and rolled in

0: take your love to town.
1: Kenny Rogers.
2: God sakes, turn around.
1: Hield Ruby het liefst zo dicht mogelijk bij hem. In de stad had ze niets te zoeken. Misschien ben jij wel in de stad. Wat ben je aan het doen? Laat het ons eens weten. Het kan bij Radio BNE op VRT Max. Daar staat een chatknop. En met die knop duik je zo bij me de studio binnen. Of deze hemelse kapel. Dat zou ook best kunnen. Nu met Roberto Giacchetti en de Scooters. En die hebben een heel mooi kreetje. Kreetje, ja. Ai, ai, ai, ai, ai. Dit bedoel ik, ja. Het is 5:03.

beluister je best op deze manier. Op het strand, op een strandlaken. Kijken wie er links en rechts van je ligt. En dan genieten we. You really got a hold on me. Smokey Robinson liet het uit zijn pen vloeien. Dit waren de Miracles op Radio BNN. De file is dan naar Brussel, 10 minuten op de E40 vanaf Tennat. Ook op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. De file is dan naar Antwerpen, 20 minuten op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen maar over de zijrijweg. En er staat ook 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. En dan nog naar de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen in Vlaanderen. Traag maar mooi. Lisa Louis.

Lisa Lewis. Heel gelukkig is ze, want in het najaar wordt ze mama. De baby komt er heel snel aan. En dat is heel goed nieuws.

0: Als je een beetje thuis bent in het Duitse repertoire, dan kan je Marmorstein und Eisenbricht zeker nog. Het komt wel eens voorbij als de Duitse Evergreen op Radio BNE. De topper van Drafi Deutscher. Ook dit was van Drafi, de Duitser. You Want Love, Mixed Emotions.
1: Morgen op Radio BNE.
2: De grootste Franse Evergreens.
1: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio BNE Franse.

0: Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio BNE.
1: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Onze beste vriend met deze temperaturen, 30 graden. Is en blijft de wind, zo'n heerlijke bries. Ach, het kan de deugd doen. My friend the wind. Dimitri Rossos, die in 1980 het zwaarst was tijdens zijn hele carrière. Hij woog toen om en bij de 150 kilo. Daarna is hij gaan diëten en heeft zijn gewicht kunnen terugbrengen naar 80. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven. Demis Roussos, My Friend the Wind. Op Radio BNE tot 3:50. Goedemiddag, kom je pas bij. Dit is Radio BNE van de VRT met de beste evergreens. Veel artiesten van bij ons te ontvangen op DAB+. Bij Radio BNE op VRT Max in je smart speaker.

0: niemand is zoals Camille. Zij is deze keer te gast bij Peter van de Veire in zijn podcast Peter van de Veire en de Zandloper. Ja, boeiende Vlamingen komen daar langs. Het leven is ineens helemaal anders, daar had ik niet echt op gerekend. Ja, als zangeres Camille praat over de dood van haar oma, dan breekt ze helemaal. Ze praat er niet veel over, omdat ze er net zo emotioneel over wordt. Maar toch, haar oma is en blijft nog altijd haar grote voorbeeld.
1: Ik weet nog, er was een hoekje in de keuken en dan had ze daar zo haar make-up, haar lipstick en haar blush en zo. En dan mocht ik altijd make-up bij haar opdoen en ik vond dat gewoon heel leuk.
2: Zijn vrouw?
1: Ja. Ik ging ook altijd naar de kapper en zo. En misschien vandaar dat ik van mijn tomboy era naar dit era ben gegaan om haar te eren.
0: Ja, Camille, over haar oma en nog veel meer. Peter van de Veire en de Zandloper. Je vindt het op

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. Sinds de zware overstromingen in Voeren in Limburg in 2021 en 2024 zijn er 3 waterbuffers aangelegd. Die moeten de streek beter beschermen tegen nieuwe wateroverlast. De buffers zullen het water in het stroomgebied van de rivier De Voer beter verdelen, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
1: Dat is een ruimte die je inricht om het water te kunnen sturen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Dat je het water kan bijvoorbeeld opsplitsen over 2 waterlopen. Je buffert het eerst. En dan kan je sluizen openzetten, wat we daar gedaan hebben. Sluizen voorzien eigenlijk om water te kunnen sturen naar verschillende andere waterlopen om de druk te kunnen verdelen als het ware.
0: Naast de buffers zijn ook bomen, hagen en houtkanten aangelegd die de erosie en het wegspoelen van de bodem in het gebied moeten tegengaan. In Gent kan je vanaf 13 augustus, en dat tot eind augustus, op 3 plaatsen zwemmen in open lucht. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en is goedgekeurd. Er zullen geen redders zijn en zwemmen is dus op eigen risico, zegt schepen van ruimte Joris van den Broeke.
2: Daarom mogen kinderen onder de 10 jaar niet inzwemmen. Vanaf 10 jaar is het wel toegelaten, zij tot 12 jaar onder begeleiding. Er zal wel sfeerbeheer aanwezig zijn. We zorgen ook voor extra vuilbakken, er is ook sanitair. Maar het is en blijft wel zwemmen in open water op eigen risico. Bovendien is de zone waar je mag zwemmen strikt afgebakend. Je mag niet buiten die zone zwemmen en ook dat is een belang van de veiligheid.
0: Op een van de plekken waar je binnenkort mag zwemmen kwam vorige week nog een jongeman van 19 in de problemen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel op tafel leggen om de toegang tot sociale media voor minderjarigen te beperken, gekoppeld aan leeftijdsgrenzen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Ze kreeg vanmorgen van experten een rapport dat als basis moet dienen voor dat voorstel. De experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De komende tijd wil de commissie bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Maar de verandering zal tijd vragen, zegt von der Leyen, net zoals dit ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
3: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight, but when it comes to our safety, it is always worth it.
0: Vlaams minister van Media Sieltje van Achter is tevreden met het Europese rapport en het voorstel om die leeftijdsgrens aan te passen. Volgens de minister bewijst het rapport dat de aanpak van de Vlaamse regering de juiste is. Eerder dit jaar besliste de Vlaamse regering al om de grens op 13 jaar te leggen. Het is warm en meestal zonnig. Temperaturen tot 32 graden in de Kempen. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op files naar Antwerpen, ook daar is het warm. Op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. Dat betekent 10 minuten vertraging. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten file. En op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord ook 10 minuten. Op de A12 in Wilderijk is er hinder door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En het gaat ook traag op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel sta je 10 minuten stil tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring hetzelfde tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene topcollectie.
5: Peter Hermans.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na. Een heel warme middag.

Het heeft dan toch zo lang geduurd, meer dan 30 jaar, voor hij zijn grootste hit te pakken had, Rob de Nijs. Met Banger Hart, het is 3:08. Goedemiddag, kom je pas bij, dit is Radio Bene. Had Doris D. nog geleefd, deze Doris D., dan zou ze nu 104 zijn.

Hey, zeg, wat had je tegen? Het is er het weer voor. Niet thuis blijven zitten. Buiten met die handel. Een terrasje meepikken. Of gewoon een intiem momentje op het strand. Ook dat moet kunnen. Let's Groove Tonight met Earth, Wind and Fire. Na het werk start je met het aperitief. Daarna wat lekkers op de barbecue. En afronden kan met de fijnste beats op een zwoele maandagavond. En dan in elkaar samen. Op het tapijtje. Op het terras. Ja, daarvoor hoef je niet binnen te kruipen. En dan zing je gewoon van: ik heb je lief. Zoals Bart Keil. Ja.

0: Pascal ik, en Carmen, ze zongen het ook al eens, Sifflis, Sugela, Colin, bij FC De Kampioenen. Daar werd dat elke keer opnieuw. Ja, die heet van Jodassa. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio BNE Live.

Jim Croce volgens, zoals Johan van Midden dat al deed in zijn Rue des Bouchers. Bad Bad Leroy Brown. Die was niet vies van dat boom bang bang, denk ik, in zijn gouden jaren. Wat dit voor jou betekent, dat mag je zelf invullen. Dit is Lulu.

Heerlijk om mee af te koelen. The Romantics. Op Radio BNE. De beste evergreens en veel artiesten van bij ons. Dat is waar wij voor staan. Radio BNE geeft je de tijd van je leven. Op DAB Plus, op VRT Max, in je smart speaker en op digitale televisie. Daar vind je ons. En daar vind je ook Gunther Neefs vandaag. Die lacht het leven opnieuw toe.

Hij is weer goed aan het werken, dat is maar goed ook. Wat een leven. En wat een dag vandaag. Maandag 13 juli 2026. Morgen is het feestdag in Frankrijk. Wij vieren dat hier met Radio BN Franse 40. Maar er valt weinig te vieren op de weg naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas sta je in de file. Door werken kan je alleen over de zijrijweg 10 minuten vertraging daar, dus dat valt wel mee. Op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier en op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord 10 minuten. Minder nieuws ook op de E40 richting Brussel. Daar is in Zwijnaarden door een defect voertuig op de rechter rijstrook file. En op de buitenring rond Brussel sta je een kwartier aan te schuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten.

0: is een andere affaire natuurlijk, die van Tina Turner. Ja, Griekenland, Nederland. Beep hadden we daar vlak voor zitten. En nu even naar Zwitserland, want daar overleed ze.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Ricci, citroen met framboos.

alsof Jan de Cler een ode zou brengen aan pakweg Chris Lomme. Parole, parole, Alain Delon in volle aanbieding voor Dalida. De kans zit er dik in dat hij er morgen in staat in onze Radio Bene Franse 40. Begint eraan om 1 uur 40 toppers uit Frankrijk. En ook uit ons land, als het maar in het Frans gezongen is. Het is 14 voor 4.

blijft lekker, hè? Goh, thuis of in een koffieshop. De koffiezang van Oosi Bisa op Radio BD. Vraag me niet waar Oosi Bisa voor staat. Het zou even goed een latte macchiato kunnen zijn van 4,50 euro... in de koffiebar bij jou onhoek. Ja, het gaat snel. Straks dubbel goedgezind op Radio BD. Met vandaag extra aandacht voor de ster uit de Kempen. Ik heb het natuurlijk over Natalia. Dat is voor tussen 4 en 6. Eerst de Communards nog even met hun oude, nieuwe

Don't Leave Me This Way. Nee, dat doen we met een veel beter voorstel. Om jou uit te nodigen voor de Radio BNN Franse 40 van morgen tussen 1 en 4. Heb je enig idee wie hier op nummer 1 staat? Het kan een Fransman, Frans vrouw, een Belgische zijn. Die als het maar in het Frans gezongen is, dus ook Abamo.

0: Weet je wie er ook happy is? Natalia, zometeen in dubbel goedgezind op Radio Bene. Geniet nog van deze zonnige dag. En tot morgen voor de Radio Bene Franse 40.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Even bollen, iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is nu met zekerheid minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Om wie het precies gaat, is niet geweten. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Maar het DNA-onderzoek neemt veel tijd in beslag. De eerste slachtoffers zijn nu dus geïdentificeerd. Naast een Belg gaat het om een Spanjaard, 2 Britten, een Française en een Amerikaan. Bij de brand in Andalusië vielen 13 doden. Het agentschap Natuur en Bos heeft code oranje voor brandgevaar afgekondigd in alle Vlaamse natuurgebieden door de aanhoudende droogte en hitte. Je mag dus geen vuur maken zoals gewoonlijk, maar ook niet roken en je kinderen mogen er niet zonder toezicht spelen. Ook de hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. Wie een rookpluim ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Alle startplaatsen van de opleiding geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder andere door artificiële intelligentie te gebruiken. En daarom verliep alles deze keer met pen en papier en op één locatie. En dat is goed verlopen, zegt voorzitter van de examencommissie Jonas Brouwers.
1: Het klopt dat we aangekondigd hadden dat we zeer streng gingen controleren en ook zeer streng gingen optreden zodra dat er een onregelmatigheid vastgesteld werd. En dat is effectief gebeurd. We hebben 6 kandidaten die uitgesloten zijn van dit examen omwille van onregelmatigheden. En dat kan gaan van het bezit van een gsm of het dragen van een smart glass. En dat is ontolereerbaar en is streng gesanctioneerd geweest.
0: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Russische digitale netwerken. Volgens hen zitten die achter cyberaanvallen en sabotagepogingen die de Europese veiligheid moeten ondermijnen. De sancties viseren onder meer leden van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot veroordeelt de Russische acties en ondersteunt de Europese sancties. De Britse politie onderzoekt de moord op de Britse oud-politica Anne Whitcomb nu toch als een mogelijke terreurdaad. Volgens Britse media is er nieuwe informatie. Gisteren zei de politie dat niets wees op een politiek motief. Zaterdag werd een verdachte van 28 opgepakt. Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar huis. Ze was 78. In de jaren 90 was ze minister voor de Conservatieven. In 2019 stapte ze over naar de Brexit Party, nu Reform UK, de partij van de rechtspopulistische Nigel Farage. Het is warm, meestal zonnig ook, met temperaturen tot 32 graden in de Kempen. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er dan kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE.
3: Radio BNE, goed gezind.

0: morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
1: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: zomer op Radio B1.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio B1.
8: Welkom in onze mooie stad.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
10: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Radio BNE.
1: Dubbel goed gezind.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is een Belgische man geïdentificeerd als een van de slachtoffers van de Spaanse bosbranden. En 5 jaar na de verwoestende overstromingen probeert de Westerregio zich te wapenen tegen een nieuw drama. Er is nu met zekerheid minstens 1 Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Maar Jeroen Rijgaard, nog niet alle slachtoffers zijn dus nu geïdentificeerd.
1: Nee, klopt, want het gaat eigenlijk niet zo snel. Dat komt omdat het DNA-onderzoek nogal wat tijd in beslag neemt. Maar dus 6 van de oorspronkelijk 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd. Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat, is nog niet geweten. Maar volgens Buitenlandse Zaken, bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die tot nu toe nog niet geïdentificeerd zijn. Nog even zeggen, het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit, een Britse, was dus al bekend. En bij de brand in Almeria in Spanje vielen dus samengeteld 13 doden in het totaal.
0: Dank je, Jeroen. En de bosbrand in Fontainebleau, vlakbij Parijs, is nog niet geblust. Maar de brand breidt zich niet verder uit, dat heeft de burgemeester gezegd. De brand heeft al zo'n 800 hectare vernield. Zo pas is een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de bovenste bodemlagen erg droog en is er dus een groot risico op een natuurbrand. Jeroen de Nagel van het Agentschap Natuur en Bos legt uit waar je op moet letten.
2: Bij code oranje vragen we eigenlijk met aandrang om niet te roken en geen vuur te maken in onze bossen en natuurgebieden. Ook op de paden te blijven en geen afval te laten rondslingeren. We raden aan om in de rand van het natuurgebied te blijven. Zo ben je er snel terug uit, mocht er iets gebeuren. En ook geen kinderen onbewaakt achter te laten. En we vragen ook om alle verdachte zaken, bijvoorbeeld een rookpluim, meteen te signaleren via het nummer 112.
0: Ook de hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. In het Antwerpse district Ekere is een zwemmer van 18 jaar in de problemen geraakt in de Ekerse putten. Een duikster zag het incident toevallig gebeuren en kon het slachtoffer uit het water halen. Ze startte de reanimatie, waarna de hulpdiensten overnamen. De jongeman is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De Antwerpse politie benadrukt dat zwemmen in de Ekerse putten gevaarlijk en verboden is. Morgen is het 5 jaar geleden dat de Westerregio te kampen kreeg met immense overstromingen. Ook de stad Limbourg tussen Verviers en Eupen. Hoe ver staan ze er met de heropbouw en de toekomstplannen? Peter de Kroebele trok naar Limbourg.
3: De Westder kabbelt nu rustig. 5 jaar geleden stond het water hier meters hoog. Er komt een nieuw administratief centrum, een evenementenzaal en huizen langs de oever. Steven Vermeulen van het Centrum voor Risicoanalyse van de Klimaatverandering.
4: Ze hebben een aantal woningen die geen ruimte meer hadden voor water, die hebben ze ruimte gegeven. Allerlei maatregelen, zowel met Europese subsidies als met subsidies van de Waalse regeringen en federaal.
3: Limbourg pakte het goed aan.
4: Limbourg is eigenlijk een voorbeeld van een gemeente die proactief gehandeld heeft en proberen samen te werken met andere gemeenten. En die samenwerking is eigenlijk de sleutel tot oplossingen, want alleen kan een gemeente het niet aan.
3: Klimaatminister Jean-Luc Krukke zegt ook dat de administratie die algemeen te log is.
5: Eerst en vooral een vraag om qua administratieve simplificatie te krijgen. En we moeten het leven van de gemeente vereenvoudigen.
3: Intussen bouwen ze hier voort om zich te wapenen tegen nieuwe overstromingen en tegen de klimaatcrisis.
4: De urgentie wordt onderschat. Het probleem zelf is er, maar de urgentie, wij zeggen, steek een tandje bij.
0: Alle startplaatsen van de opleiding geneeskunde, tandheelkunde en dierengeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Het is goed nieuws dat alle startplaatsen ingevuld zijn, zegt voorzitter van de examencommissie Jonas Brouwers.
6: Het is zo dat de Vlaamse regering de startquota verhoogd heeft omwille van het tekort in bepaalde specialisaties. En we zien dat vandaag die startquota ingevuld geraken. En dus de bedoeling is dat die mensen op termijn, en dat gaat dan over 10 à 15 jaar duidelijk zijn, op de arbeidsmarkt de geneeskunde kunnen versterken.
0: Bij het examen werden 6 deelnemers uitgesloten omdat ze bijvoorbeeld betrapt betrapt werden met een smartphone. Een van hen wordt de komende 3 edities van het examen uitgesloten. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Russische digitale netwerken. Volgens hen zitten die achter cyberaanvallen en sabotagepogingen die de Europese veiligheid moeten ondermijnen. De sancties viseren onder meer de leden van de Russische Militaire Inlichtingendienst, GRU. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot veroordeelt de Russische acties en ondersteunt de Europese sancties. De ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo breidt zich verder uit. In nog 2 provincies zijn besmettingen vastgesteld. Van de 5 patiënten daar zijn er 3 overleden. Het totale aantal vastgestelde besmettingen in Congo is opgelopen tot bijna 2000, waaronder 702 sterfgevallen. Licht bewolkt vanavond en vannacht en opnieuw zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog warm en zonnig met temperaturen tot 34 graden. In het zuiden en het oosten is er kans op onweer. Vanaf vrijdag minder warm, maximaal onder de 30 graden. Vooraan zeker 1 Belg is omgekomen bij de Spaanse bosbranden. Dat is nu officieel bevestigd. Voorlopig is van 6 overleden slachtoffers nog niet duidelijk om wie het gaat. Vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers. Meer op vrtnieuws.be.

0: wakker.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Morgen op Radio BNE.
3: De grootste Franse evergreens.
2: Want ook wij vieren Le 14 juillet in de Radio BNE Franse

0: zaterdagmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
1: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: 6 uur goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is een Belgische man geïdentificeerd als een van de slachtoffers van de Spaanse bosbranden. En 5 jaar na de verwoestende overstromingen probeert de Vesderregio zich te wapenen tegen een nieuw drama. Er is nu met zekerheid minstens 1 Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Maar Jeroen Rijgaard, nog niet alle slachtoffers zijn dus geïdentificeerd.
1: Nee, klopt, gaat niet zo snel, want het DNA-onderzoek neemt natuurlijk veel tijd in beslag. Maar dus 6 van de oorspronkelijke 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd. Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man is dat. Om wie het precies gaat, dat is nog niet geweten. Maar ja, volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk, ja, zijn er dan nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. Hè? Het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit was dus wel al bekend. Een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk was dat. En nog even samenvatten, ja, als we alles optellen bij de brand in Almeria vielen dus 13 doden.
0: Dank je, Jeroen. En de bosbrand in Fontainebleau, vlakbij Parijs, is nog niet geblust, maar de brand breidt zich niet verder uit. Dat heeft de burgemeester gezegd. De brand heeft al bijna 1000 hectare vernield. Er is ook een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de bovenste bodemlagen erg droog en is er dus een groter risico op een natuurbrand. Bij code oranje mag je geen vuur maken, zoals gewoonlijk, maar ook niet roken en kinderen mogen niet zonder toezicht spelen. Het agentschap Natuur en Bos volgt nauwgezet de situatie op het terrein, zegt woordvoerder Jeroen de Nagel.
2: Onze boswachters en regiobeheerders verkeren in een hogere staat van paraatheid. Die werken samen met de brandweer en andere hulpdiensten om de situatie zo goed mogelijk te monitoren. Onze brandtorens in de provincies Antwerpen en Limburg zijn nu ook bemand. Als er mogelijke verdachte rookpluimen zijn, dat die daar kunnen snel opgemerkt worden.
0: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 in de problemen gekomen in het buitenzwembad De Warande. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt ook de politie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en begonnen meteen met de reanimatie. Intussen is het kleutertje in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. En ook in het Antwerpse district Ekeren kwam vanmiddag een zwemmer van 18 in de problemen in de Ekerse putten. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een duikster kon hem uit het water halen en de reanimatie starten. Morgen is het 5 jaar geleden dat de Vesderregio te kampen kreeg met immense overstromingen waarbij 40 doden vielen. Ook de stad Limbourg werd getroffen. Hoe ver staan ze er met de heropbouw en de toekomstplannen? Peter de Kroebele trok naar Limbourg tussen Verviers en Eupen.
3: 5 jaar geleden stond het water hier meters hoog. Nu kabbelt de Vester rustig. Er komt een nieuw administratief centrum, een evenementenzaal en huizen langs de oever. Burgemeester Valérie Desjardins zegt dat er hard gewerkt wordt voor een volledige heropbouw.
4: On est en plein chantier. Il faut être positif et se dire qu'on construit une ville qui sera adaptée au changement climatique pour les générations futures.
3: Een stad die zou klaar zijn voor de klimaatverandering. Limbourg gaf het water meer ruimte door verbreding van de stroom. Steven Vermeulen van het centrum dat klimaatverandering analyseert.
5: Limbourg is eigenlijk een voorbeeld van een gemeente die proactief gehandeld heeft en probeert samen te werken met andere gemeenten. En die samenwerking is eigenlijk de sleutel tot oplossingen. Want alleen kan een gemeente het niet aan.
3: Intussen bouwen ze hier opnieuw op, klaar voor de toekomst. Maar de aanpak kan nog beter.
5: De urgentie wordt onderschat. Het probleem zelf is er, maar de urgentie, wij zeggen, steek een tandje bij.
0: Het Hongaarse parlement stemde rond deze tijd over een amendement aan de grondwet, waardoor onder meer de president uit zijn ambt wordt gezet. De partij van premier Peter Madjar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement en heeft daarmee ook de macht om de grondwet aan te passen. Het amendement zal er dus zo goed als zeker komen. Pauline Lambert, wat staat er precies in?
6: Wil dat de ambtstermijn van de president eindigt de dag nadat het amendement van kracht wordt. Maar de president moet daarvoor zelf dat amendement eerst ondertekenen. Als hij dat weigert te doen, dan wil Madjar met een andere procedure de president afzetten. De saga is al een tijdje bezig. Magyar heeft vanaf dat hij aan de macht kwam gezegd dat de president moest opstappen, omdat hij volgens hem enkel de belangen van de vorige premier, Viktor Orbán, dient. Maar de president weigert dat en zegt dat de eis van Magyar dat hij opstapt dan weer tegen de grondwet is. Ook mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de manier waarop deze grondwetswijziging er komt. Human Rights Watch bijvoorbeeld zegt dat de rechtsstaat in Hongarije net nog meer bedreigd zal worden in plaats van hersteld als de procedures om de president af te zetten omzeild worden. In heel deze heisa is oud-premier Orbán trouwens opvallend afwezig. Hij is in de Verenigde Staten om daar de halve finales en de finale van het WK voetbal bij te wonen.
0: Dankjewel, Paulien. Weer licht bewolkt vanavond en vannacht en opnieuw zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog warm en zonnig, temperaturen tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er kans op onweer. Vanaf vrijdag minder warm, bij maxima onder de 30 graden. Vooraan zeker één Belg is omgekomen bij de Spaanse bosbranden. Dat is nu officieel bevestigd. 6 overleden slachtoffers zijn nog altijd niet geïdentificeerd. Vermoedelijk zijn daar nog 2 Belgen bij. Meer op vrtnieuws.be.

0: onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: zaterdagmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
1: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd, want het DNA-onderzoek duurt lang. Maar 6 van de oorspronkelijk 12 onbekende slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd, zegt buitenlandjournalist Jeroen Rijgaard.
1: Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat is nog niet geweten, maar volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. En het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Bij de brand in Almeria, daar in Spanje, vielen dus 13 doden in het totaal.
0: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een jongen van 5 in de problemen gekomen in het buitenzwembad De Warande. Dat bevestigt de politie. Het kind werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De Warande blijft morgen dicht. En ook in het Antwerpse district Ekeren raakte vanmiddag een zwemmer van 18 in levensgevaar in de Ekerse putten. Een duikster kon hem uit het water halen en de reanimatie starten. In Ter Apel in Nederland wordt de hele zone rond het asielcentrum een veiligheidsrisicogebied. Er zal onder meer gefouilleerd mogen worden. Er komen extra camera's op het terrein en er komt ook een dagopvang. In Ter Apel moeten asielzoekers die Nederland binnenkomen zich aanmelden. Het centrum zit overvol omdat er te weinig mensen doorstromen naar de rest van Nederland. Daardoor moeten vooral mannen buiten blijven. De voorbije dagen waren er verschillende mesaanvallen en is er regelmatig gevochten. Daarom hadden hulporganisaties zoals het Rode Kruis zich tijdelijk teruggetrokken. Het Hongaarse parlement heeft een wijziging aan de grondwet goedgekeurd, waarmee de president uit zijn ambt wordt gezet. President Sajuk is een aanhanger van de vorige premier Orbán. Het amendement wordt wel liever pas van kracht wanneer de president dat zelf ondertekent en hij kan dat weigeren. Pauline Lambert, is het dan zeker dat de president moet vertrekken?
2: Wel, Peter Madjar heeft gezegd dat hij de president desnoods met een andere procedure zal afzetten. Hij ziet die president als een marionet van de vorige premier Viktor Orbán, die niet onafhankelijk werkt. De president zelf ontkent dat. Madjar heeft aan zijn kiezers beloofd om Orbán-getrouwen in hoge functies, onder wie ook de president, te verwijderen. Maar mensenrechtenorganisaties maken zich er zorgen over dat hij de gewone procedures omzeilt. Dat kan hij met behulp van de 2/3 meerderheid die zijn partij heeft in het parlement.
0: Dankjewel, Pauline. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor het Franse Lens, de club waar hij zijn profcarrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Vorig seizoen speelde hij bij Anderlecht. We krijgen een licht bewolkte avond en nacht met minimaal tot 21 graden. En ook de volgende dagen blijft het warm en zonnig. Temperaturen dan tot 34 graden. In het zuiden en het oosten is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de wedstrijd in Oost-Vlaanderen is een jongetje van 5 in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in de problemen gekomen in het water van het openluchtzwembad De Warande en is ter plaatse gereanimeerd. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Na het incident werd het zwembad gesloten. Dat verliep moeilijk, zegt collega Thijs Nijrink ter plaatse.
1: Na de feiten is er wat commotie ontstaan. Niet iedereen wou meteen het zwembad verlaten toen dat werd gesloten. En dat zwembad blijft ook morgen dicht, want natuurlijk die redders die zijn echt danig onder de indruk van wat er gebeurd is. Die worden ook begeleid. En er zal ook gekeken worden wat er moet gebeuren om zulke feiten in de toekomst te vermijden. Maar daarvoor is het natuurlijk afwachten op de resultaten van het onderzoek om te weten waar het precies is fout gelopen.
0: Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco, de zogenaamde lucht-luchtwaterpomp. Warmtepomp liever. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt minister de Prater.
2: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afgeraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
0: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is al zowat 1000 hectare natuur in de as gelegd. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos. Vermoedelijk is die aangestoken. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur. Maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-École.
3: Die brand is absoluut nog niet onder controle. Ongeveer 1000 hectare van dat enorme bos is ondertussen in de as gelegd. Dat is ongeveer een vijfde. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard. Maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
0: Sport Julien Mahé stopt als bondscoach van de Belgian Lions. Dat is de nationale mannenbasketploeg. Mahé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor Lens, de Franse vice-kampioen en de club waar hij zijn carrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Afgelopen seizoen speelde hij bij Anderlecht. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken, met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: nieuws met Brecht Schaaprechts. In Houthuilen Helchter in Limburg is de grote baan afgesloten na een schietpartij. Rond 7 uur vanavond heeft de lokale politie de weg richting Hasselt geblokkeerd, met enkele voertuigen dwars over de rijbaan. Richting Eindhoven is er wel weer verkeer. Het parket van Limburg onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Er is sprake van 2 gewonden. Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, zoals gas of stookolie, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco. De zogenaamde lucht-luchtwaterpomp, die warme lucht gebruikt om koude lucht te produceren. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt de minister.
1: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
0: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos en vanmiddag is er een nieuwe brandhaard ontstaan. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-École.
2: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard. Maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen. Het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
0: En Julien Mahé stopt als bondscoach van de Belgian Lions, de nationale mannenbasketploeg. Mahé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid na contact met de Guardia Civil in Spanje. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is er brand uitgebroken in dat bos. Vanmiddag is een nieuwe brandhaard ontstaan, vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard, maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
0: Minister van Klimaat Jean-Luc Crucke vraagt intussen dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Crucke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven dus niet meetellen binnen de begroting. Tijdens de laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Crucke in ter zake. Het is de realiteit.
2: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budget houdt, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
0: In Hotel Helchter is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Het parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, zegt Laurien van der Heijden.
3: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
0: Nog dit, een vrouw uit Leuven heeft per ongeluk een erg gevaarlijke schorpioen uit Egypte mee naar huis genomen. Op reis werd ze gestoken door het dier. Ze stak de schorpioen in een doosje om in het ziekenhuis in Egypte het juiste antigif te kunnen krijgen. Ze zegt dat ze daarna een doosje uit het oog is verloren.
4: Ik had die schorpioen dus mee in een doosje in mijn chacos om die te laten zien. Ik dacht, ik ga die hier niet vrij laten, dus ik heb dat in dat doosje bewaard. En ik had pas op de luchthaven door dat die schorpioen nog altijd in mijn chacos zat. En dan heb ik ontdekt dat het een doodsteker was en dat het de gevaarlijkste soort was van de wereld. Dus besefte ik wel, ik weet niet, we moeten oftewel hem doodmaken, oftewel naar het dierenopvangcentrum brengen.
0: Ja, en dat laatste heeft ze ook gedaan. De 5-streepschorpioen verblijft nu in het natuurhelpcentrum in Oudsbergen. De vrouw heeft geluk gehad, ze bleek weinig gif in haar lichaam te hebben. Vannacht wat wolkenkans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schapers. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel die branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen op de Promenade des Anglais, net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli een andere betekenis daar, zegt Steven de Kranen in Nice.
1: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd, de halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
0: In Oud-Heil Helchteren is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, vertelt Laurien van der Heijden.
2: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd, 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling, maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
0: Het weer vannacht wat wolken met kans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten van het land kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.

je gezicht. En iedereen zijn pijlen op je richt. Dan schrijf ik je in een mooi gedicht.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. 9 Europese landen gaan samen met Oekraïne een coalitie vormen die Europa moet beschermen tegen ballistische raketten. Dat is afgesproken op een bijeenkomst in Parijs. De zogenaamde Coalition of the Willing wijst op de toenemende dreiging van raketten en pleit voor een gezamenlijke verdediging. België is daar voorlopig niet bij. Ballistische raketten zijn veel moeilijker te onderscheppen dan kruisraketten en drones. Oekraïne heeft er veel ervaring mee door de oorlog met Rusland en kan die delen. Op dit moment wordt de hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. Er zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat belt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg is. En vanavond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. En vraagt om reisadvies vooraf te checken. De brand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. Er is nu al 1200 hectare natuur vernield. De brand brak gisteravond uit. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Het vuur bestrijden verloopt moeizaam, vertelt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden, want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau en echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: Minister van Klimaat, Jean-Luc Krucke, wil dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Krucke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven niet meetellen in de begroting. Tijdens het laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Krucke in ter zake. Het is de realiteit.
2: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budget houdt, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
0: Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli daar een andere betekenis, zegt Steven de Kranen in Nice.
3: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd de halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
0: Vannacht wat wolken, kans op een buitje in het zuidoosten en tot 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Zo maandag 13 juli, zit erop, een goede nacht.

0: Neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee motten.

Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knapt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou

jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
1: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
0: Er zijn zeker 3 Belgen om het leven gekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade daar. De voorbije dag was al duidelijk geworden dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En de voorbije avond is dan bevestigd dat ook een Belgisch koppel de brand niet heeft overleefd. Het gaat om een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer in het buitenland en vraagt om het reisadvies vooraf te checken. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
2: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden. Want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau. En echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog. Heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar. En dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op 14nieuws.be.

altijd. Ja, dat wil toch iedereen. Liefde voor altijd. Smoorverliefd van kop tot

0: 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker 1 bemanningslid om het leven zijn gekomen, verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
1: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw explosies gemeld. Het Russische leger zou opnieuw ballistische raketten hebben afgevuurd op de stad. In 2 wijken is er brand uitgebroken, meldt de lokale overheid. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. In het oosten en het zuiden van Oekraïne, in door Rusland bezet gebied, zouden dan weer zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen bij Oekraïnse droneaanvallen. Er werden ook 22 gewonden geteld. De drones zouden vooral voertuigen geraakt hebben. Er zijn zeker 3 Belgen om het leven gekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade daar. De voorbije dag was al duidelijk geworden dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En de voorbije avond is dan bevestigd dat ook een Belgisch koppel de brand niet heeft overleefd. Een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer in het buitenland en vraagt om het reisadvies vooraf te checken. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
2: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: De brand brak vermoedelijk, of de brand werd liever vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.